0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
1: Manik Sampersen met het NOS-journaal. Het Iraanse leger meldt dat de straat van Hormuz wordt gesloten als reactie op de nieuwste Amerikaanse aanvallen. Iran zegt dat er wordt geschoten op schepen die toch proberen door de zeestraat te varen. Het Amerikaanse leger zegt dat de straat van Hormuz open blijft. President Trump had zijn nieuwe aanvallen op Iran al aangekondigd. Hij vindt dat het niet opschiet met de onderhandelingen. Volgens hem is Israël niet betrokken bij de aanvallen. Dinsdag voerde de VS ook al aanvallen uit op Iran. In de Gelderse gemeente Tiel zijn alle 5 de wethouders opgestapt. Aanleiding is een bericht in NRC van afgelopen weekend. Daarin staat dat een oud-burgemeester in een vertrouwelijk document had aangegeven dat wethouders betrokken waren bij strafbare zaken. Details zijn niet bekend. 2 wethouders van Pro in Tiel wilden een onderzoek, maar volgens hen wilden de andere bestuurders dat niet. Daarom stapten ze op. Afgelopen avond werd bekend dat de 3 overgebleven wethouders ook vertrekken, omdat ze vinden dat ze worden beschadigd. Oekraïne heeft een nieuwe luchtafweerraket getest. Het gaat om een raket die uiteindelijk Russische ballistische raketten moet neerhalen. Nu gebruikt Oekraïne daar nog Amerikaanse Patriot-systemen voor. De nieuwe raket is onderdeel van een Europees samenwerkingsproject om militair minder afhankelijk te worden van de VS. Volgens de fabrikant is de testvlucht redelijk succesvol verlopen. Wat dat precies betekent en of er ook dingen zijn misgegaan is niet duidelijk. Paus Leo heeft de Jezus Christus-toren in de Sagrada Familia in Barcelona gezegend. Hij besprenkelde het ruim 170 meter hoge bouwwerk met heilig water en verklaarde het officieel voor geopend. De paus noemde de kerk een meesterwerk van steen, kleuren en licht. Het weer, hier en daar nog een bui. Het koelt af naar tussen de 7 en 13 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
1: Manik Zampersen met het NOS Journaal. De Franse zanger Patrick Bruel is officieel aangeklaagd voor

0: verkrachting en aanranding. Hij werd begin deze week opgepakt in een onderzoek naar seksueel geweld in onder meer Frankrijk, Zwitserland en België. Volgens justitie zijn er 13 mogelijke slachtoffers. Afgelopen dinsdag deed een actrice nog aangifte tegen de zanger. Bruel zou haar in 2000 in zijn woning in Parijs hebben geprobeerd te verkrachten toen ze 19 jaar oud was. De zanger is onder voorwaarden vrijgelaten. Hij moet in Frankrijk blijven en mag geen contact opnemen met de vrouwen die hem beschuldigen. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Op verschillende plekken in het land zijn explosies gemeld. Als reactie meldde het Iraanse leger dat de straat van Hormuz volledig wordt gesloten. President Trump had de nieuwe aanvallen op Iran al aangekondigd. Hij vindt dat het niet opschiet met de onderhandelingen. Volgens hem was Israël niet betrokken bij de aanvallen. Dinsdag voerde de VS ook al aanvallen uit op Iran. Als reactie beschoot Iran Amerikaanse bases in de regio. In de omgeving van de Noord-Ierse hoofdstad Belfast was het ook afgelopen avond weer onrustig. Mensen gingen de straat op naar aanleiding van een mesaanval door een migrant uit Soedan. Relschoppers zochten opnieuw de confrontatie met de politie. Die zette het waterkanon in. De ongeregeldheden waren minder hevig dan dinsdagavond, toen het protest uitliep op racistisch geweld. Op een bedrijventerrein in Amsterdam is ruim 3000 kilo illegale waterpijptabak gevonden. Het spul werd in een van de bedrijfspanden geproduceerd, meldt de politie. Waterpijptabak wordt gemaakt van tabaksbladeren en aromatische stoffen. Het wordt onder meer in shisha-lounges gerookt. Het weer, hier en daar nog een bui. Het koelt af naar tussen de 7 en 13 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE. LOVE.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Deze lente ontvang je ons op DAB+, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
1: Marnik Jampersen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Op verschillende plekken in het land werden explosies gemeld. Als reactie meldde het Iraanse leger dat de straat van Hormuz volledig wordt gesloten. Iran zegt ook dat het Amerikaanse doelen in Bahrein en Kuwait heeft aangevallen. President Trump had de nieuwe aanvallen op Iran al aangekondigd. Hij vindt dat het niet opschiet met de onderhandelingen. De Franse zanger Patrick Bruel is officieel aangeklaagd voor verkrachting en aanranding. Hij werd begin deze week opgepakt in een onderzoek naar seksueel geweld in onder meer Frankrijk, Zwitserland en België. Volgens justitie zijn er 13 mogelijke slachtoffers. Dinsdag deed nog een actrice aangifte tegen de zanger. Bruel zou haar in 2000 in zijn woning in Parijs hebben geprobeerd te verkrachten toen ze 19 jaar oud was. De zanger is onder voorwaarden vrijgelaten. Hij moet in Frankrijk blijven en mag geen contact opnemen met de vrouwen die hem beschuldigen. In de omgeving van de Noord-Ierse hoofdstad Belfast was het ook afgelopen avond weer onrustig. Mensen gingen de straat op naar aanleiding van een mesaanval door een migrant uit Soedan. Relschoppers zochten de confrontatie met de politie. Die zette het waterkanon in toen agenten werden bekogeld met onder meer stenen en flessen. De ongeregeldheden waren minder hevig dan dinsdagavond, toen het protest uitliep op racistisch geweld. De IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, staat

0: positief tegenover het plan om vluchtelingen hun asielprocedure buiten Europa te laten afwachten. Dat zegt de directeur van de dienst tegen Nieuwsuur. Vluchtelingen kunnen hun procedure dan al starten voor ze naar Europa komen. Het weer. Op de meeste plaatsen is het droog, bij 7 tot 13 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag is er meer bewolking. Dan zijn er opnieuw buien bij een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitaircollecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kirrie.
4: Op zoek naar een gecertificeerde elektro-specialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
1: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
2: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
3: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
4: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Op verschillende plekken in het land zijn explosies gemeld. Als reactie meldde het Iraanse leger dat de straat van Hormuz volledig wordt gesloten. Iran zegt ook dat het Amerikaanse doelen in Bahrein en Kuwait heeft aangevallen. President Trump had de nieuwe aanvallen op Iran al aangekondigd. Hij vindt dat het niet opschiet met de

0: bepaalde handelingen. Het aantal internationale studenten in Nederland is voor het eerst in 20 jaar gedaald. Dat meldt NUFIC, de Organisatie voor Internationalisering van het Onderwijs. Dit jaar staan er bijna 130.000 buitenlandse studenten ingeschreven aan een hogeschool of universiteit. Iets minder dan een jaar eerder. Normaal gesproken stijgt het aantal internationale studenten in Nederland jaarlijks met zo'n 10-20%. In de omgeving van de Noord-Ierse hoofdstad Belfast was het ook gisteravond weer onrustig. Mensen gingen de straat op naar aanleiding van een mesaanval door een migrant uit Soedan. Relschoppers zochten de confrontatie met de politie. Die zette het waterkanon in toen agenten werden bekogeld met onder meer stenen. De ongeregeldheden waren minder hevig dan eergisteren, toen het protest uitliep op racistisch geweld. De Franse zanger Patrick Bruel is onder voorwaarden vrijgelaten. Hij zat sinds maandag vast in een onderzoek naar seksueel geweld. Hij is nu officieel aangeklaagd voor onder meer verkrachting en aanranding. Bruel spreekt de beschuldigingen tegen. De gemeente Tiel zit voorlopig zonder wethouders. Alle 5 de bestuurders zijn opgestapt naar aanleiding van een bericht in NRC van afgelopen weekend. Daarin wordt een verband gelegd tussen wethouders en strafbare zaken. De burgemeester gaat nu met de commissaris van de Koning overleggen hoe het verder moet. Het weer. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij een graad of 16. Morgen bewolkt en soms wat regen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
4: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
5: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Centrum Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Centrum Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 5:30 morgens tot 5:00 middags.
6: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
7: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Hoge energierekening? BKS spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30% tot 50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam, die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.

0: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. De VS vindt dat het niet opschiet met de onderhandelingen. Gisteravond begon defensieminister Hegseth met dreigen.
2: That's not because we want to restart anything we don't have to restart. It's because we are the War Department is prepared to set the terms to ensure that we get the kind of deal President Trump expects.
1: Hegseth zegt de spelregels te willen bepalen om tot een deal te komen. Enkele uren daarna waren op verschillende plekken in Iran explosies. Iran voert inmiddels vergeldingsacties uit in de regio. Het Iraanse leger stelt ook dat de straat van Hormuz nu helemaal dicht is. De Franse zanger Patrick Bruel is officieel aangeklaagd voor verkrachting en aanranding. Hij werd begin deze week opgepakt in een onderzoek naar seksueel geweld in onder meer Frankrijk, Zwitserland en België. Volgens de Franse justitie zijn er 13 mogelijke slachtoffers. Dinsdag nog deed een actrice aangifte tegen de zanger. Bruel zou haar in 2000 in zijn woning in Parijs hebben geprobeerd te verkrachten toen ze 19 jaar oud was. De zanger is onder voorwaarden vrijgelaten. Hij moet in Frankrijk blijven en mag geen contact opnemen met de vrouwen die hem beschuldigen. De ruim 170 meter hoge Jezus Christus-toren in de Sagrada Familia in Barcelona is gezegend door de paus. Hij besprenkelde het bouwwerk met wijwater en verklaarde de kerk officieel geopend.
3: Inaugurante la nuova torre da questa basilica. En el centenario de la morte del venerable Antoni Gaudí, l'architecte de Déu.
1: De inzegening van de Sagrada Familia viel samen met de 100ste sterfdag van architect Gaudí. Op het bezoek van de paus waren tienduizenden mensen afgekomen. Het weer. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij een graad of 16. Morgen bewolkt en soms wat regen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: LOVE Verkeer.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de N242 middenmeer richting Alkmaar staat file door de werkzaamheden aan de A9. Voor de aansluiting met de A9 nu 4 kilometer met daar 10 minuten op onthoud. N246 Westgrafdijk richting Beverwijk. Tussen de aansluiting met de N244 en de aansluiting met de N514 3 kilometer. Het oponthoud is daar 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreid de tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl of onze social media.
7: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500 of kijk op btict.nl.
8: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 54 54 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
0: Hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Vanaf nu geldt op de A7 tussen Purmerend en Hoorn een trajectcontrole in beide richtingen. Automobilisten worden geregistreerd tussen hectometerpaal 17,7 en 27,5. Rijden zij gemiddeld te hard, volgt een boete. In de richting Hoorn naar Purmerend is de controle al sinds januari actief. 1 op de 6 automobilisten rijdt te hard op dit traject, met snelheden ruim boven de 200 km per uur. Op dinsdag 30 juni vervangt de gemeente Edam-Volendam 3 defecte brandkranen in Edam. De werkzaamheden vinden plaats tussen 7 en 3 uur in de Gevangenpoortsteeg, De Bult en de Burgemeester Versteegsingel. De Gevangenpoortsteeg en De Bult zijn die dag volledig afgesloten voor verkeer. De Burgemeester Versteegsingel blijft gedeeltelijk toegankelijk en de doorgang voor verkeer blijft behouden. Rijkswaterstaat stelt alle grote onderhoudswerkzaamheden aan wegen in Nederland voor 2027 en 2028 uit, wegens begrotingstekorten. In totaal wordt 92 kilometer asfalt niet vervangen en krijgen 94 viaducten geen onderhoud. Ook rioleringen en wegmarkeringen worden niet onderhouden. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat moet prioriteiten opnieuw bepalen. Zover het nieuws uit Edam-Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

0: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Het Iraanse leger liet daarna weten dat de straat van Hormuz volledig wordt gesloten. Iran meldt ook dat het Amerikaanse doelen in Bahrein en Kuwait heeft aangevallen. Zanger Patrick Bruel is in Frankrijk officieel aangeklaagd voor verkrachting en aanranding. Hij werd begin deze week opgepakt in een zedenonderzoek. Volgens de Franse justitie zijn er 13 mogelijke slachtoffers. In Helmond was vannacht een plofkraak. Rond 4:15 ging er een explosief af bij een geldautomaat. Er is volgens de politie niemand gewond geraakt, maar er is wel veel schade. Het weer. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij een graad of 16.
1: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. 25 jaar na het ontstaan van Chaotic repeteren de 7 leden in Purmerend voor hun jubileumconcerten later deze week in Utrecht. De band ontstond in 2001 uit het talentenprogramma Star Maker. Hun eerste single, Damn, I Think I Love You, werd destijds de best verkochte single van het jaar. Martijn ter Porte vloog speciaal over vanuit het Amerikaanse Nashville, waar hij woont en een cocktailbar heeft. Dinsdagavond rond 7 uur botste op de Noorderweg in Purmerend een scooter tegen een auto. Door een fout in de voorrangsregeling reed de scooter vol tegen de zijkant van de personenauto ter hoogte van het fietspad Klaadijkerweg. De scooterrijder is ter plaatse behandeld en daarna naar het ziekenhuis vervoerd. Beide voertuigen zijn afgesleept. Bouwbedrijf HSB stopt met de ontwikkeling van de Hoogstraat in Edam. Tegenvallende verkoop en prioriteit voor grotere projecten zijn de redenen. Het plan is aangeboden op een platform voor ontwikkelaars, zodat een andere partij het project kan overnemen. In november is het 9 jaar geleden dat een grote brand de locatie verwoestte. De gemeente kocht de locatie in 2017 om regie te houden op toekomstige ontwikkeling.
2: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
3: Donderdag blijft het overwegend droog in het IJsselmeergebied. Een enkele bui kan nog wel. De temperatuur is nog een beetje aan de lage kant, maximaal 16 tot 17 graden. En de wind waait uit het zuidwesten, een meest matige wind, windkracht 4. Toch wel een redelijke dag, wel aan de koele kant, maar het aantal buien neemt geleidelijk af. Later op de dag komt er meer bewolking en die bewolking hangt samen met de passage van een warmtefront. Later op de dag in de avond waarschijnlijk komt het dan ook tot enige tijd regen. Mijn naam is Mark Putto en tot zover.
4: LOVA Verkeer.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits stelt niet al te veel voor. Op de N242 van Middenmeer naar Alkmaar, daar rijdt het verkeer langzaam voor de aansluiting met de A9 4 kilometer. De extra reistijd is hooguit 5 tot 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Je luistert naar de LOVA

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Op woensdag 1 juli gaat het Edamse kaasmarktseizoen van start. Burgemeester Daan Prevo van Valkenburg luidt als eregast de openingsbel in aanwezigheid van burgemeester Rick Beukers van Edam Volendam. In juli verwelkomt de kaasmarkt ook augurkenkoning Oos Kesbeke op 8 juli, tattoo-goeroe Henk Siefmacher op 15 juli en cabaretière Brigitte Kaandorp op 22 juli als eregasten. FC Twente aast op doelman Kane van Oevelen van FC Volendam als opvolger van de vertrokken Titan. De 22-jarige keeper degradeerde afgelopen seizoen met Volendam en mag de club verlaten voor minder dan 1 miljoen euro. Ook Werder Bremen heeft interesse. Bij beide clubs krijgt van Oevelen een rol als tweede doelman achter de eerste keeper. Op zaterdag 20 juni organiseert de Alliantie Markenmeerdijken voor de laatste keer de Dag van de Bouw. Bij de projectketen aan de Hogedijk 1D in Katwoude kunnen bezoekers tussen 10 en 2 uur meegaan in de bus langs de dijkversterking tussen Katwoude en Volendam. De laatste bus vertrekt omstreeks 1:15. Volgend jaar zijn de werkzaamheden aan de Markenmeerdijken vrijwel afgerond.
1: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
2: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
4: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet?

0: Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
1: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mik Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
2: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
3: Irjen Boekraat met het NOS Journaal. In Noord-Ierland gingen gisteravond opnieuw mensen de straat op naar aanleiding van de messenaanval door een migrant. De politie werd bekogeld met stenen en flessen, maar zo erg als de rellen van dinsdagavond werd het niet. Het protest liep toen uit op racistisch geweld waarbij huizen in brand werden gestoken. Op sociale media gaat een lijst rond van adressen, zegt deze BBC-verslaggever.
4: There's a so-called hit list doing the rounds in social media of houses that are going to be targeted across Northern Ireland. What's going on?
3: De Noord-Ierse politie noemt het onacceptabel en zegt dat het delen van de lijst een strafbaar feit kan zijn. De rechtsconservatieve Keiko Fujimori heeft bij het tellen van de stemmen na de presidentsverkiezingen in Peru opnieuw de leiding genomen. De afgelopen dagen lag ze tienduizenden stemmen achter op de linkse Roberto Sanchez, maar nu ligt ze 651 stemmen voor. Nog maar een kleine 2% van de stemmen moet worden geteld, maar toch kan het nog weken duren voordat er een officiële uitslag is in Peru. Met zo'n 400.000 stembiljetten is mogelijk wat mis en die moeten allemaal worden onderzocht. De gemeente Tiel zit voorlopig zonder wethouders. Alle 5 bestuurders zijn opgestapt naar aanleiding van een bericht in NRC van afgelopen weekend. Daarin wordt een verband gelegd tussen wethouders en strafbare zaken. Eerder ging ook al de burgemeester weg, zegt deze verslaggever van Omroep Gelderland.
5: De crisis in Tiel is compleet. We hebben geprobeerd zo'n beetje iedereen die ook maar wat voorstelt in politiek Tiel voor de camera te krijgen. Maar niemand wil reageren of heeft zijn telefoon uitstaan.
3: De waarnemend burgemeester gaat nu met de commissaris van de Koning overleggen hoe het verder moet. Het weer. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij een graad of 16. Morgen bewolkt en soms wat regen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: LOVE Verkeer.
7: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt niet bijzonder druk. Op de A1 is een ongeluk gebeurd van Amersfoort naar Amsterdam. Tussen Baren en Naarden 7 kilometer file met 20 minuten vertraging. Dat komt nu door bergingswerkzaamheden. De linkerrijstrook is daarvoor dicht. Op de N242 van Middenmeer naar Alkmaar, daar staat file door de werkzaamheden aan de A9. Het oponthoud daar is zo'n 10 minuten. En op de N247 van Hoorn naar Amsterdam, tussen Monnikendam en het Schouw 3 kilometer file met 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANJB Verkeersinformatie.
8: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
9: Notariskantoor Fijtsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Fijtsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
10: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
11: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Vanaf nu geldt op de A7 tussen Purmerend en Hoorn een trajectcontrole in beide richtingen. Automobilisten worden geregistreerd tussen hectometerpaal 17,7 en 27,5. Rijden zij gemiddeld te hard, volgt een boete. In de richting Hoorn naar Purmerend is de controle al sinds januari actief. 1 op de 6 automobilisten rijdt te hard op dit traject, met snelheden ruim boven de 200 km per uur. Op dinsdag 30 juni vervangt de gemeente Edam-Volendam 3 defecte brandkranen in Edam. De werkzaamheden vinden plaats tussen 7 en 3 uur in de Gevangenpoortsteeg, de Bult en de burgemeester Versteegsingel. De Gevangenpoortsteeg en de Bult zijn die dag volledig afgesloten voor verkeer. De burgemeester Versteegsingel blijft gedeeltelijk toegankelijk en de doorgang voor verkeer blijft behouden. Rijkswaterstaat stelt alle grote onderhoudswerkzaamheden aan wegen in Nederland voor 2027 en 2028 uit, wegens begrotingstekorten. In totaal wordt 92 kilometer asfalt niet vervangen en krijgen 94 viaducten geen onderhoud. Ook rioleringen en wegmarkeringen worden niet onderhouden. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat moet prioriteiten opnieuw bepalen. Tot zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
1: Donderdag blijft het overwegend droog in het IJsselmeergebied. Een enkele bui kan nog wel. De temperatuur is nog een beetje aan de lage kant, maximaal 16 tot 17 graden. En de wind waait uit het zuidwesten, een meest matige wind, windkracht 4. Toch wel een redelijke dag, wel aan de koele kant, maar het aantal buien neemt geleidelijk af. Later op de dag komt er meer bewolking en die bewolking hangt samen met de passage van een warmtefront. Later op de dag, in de avond waarschijnlijk, komt het dan ook tot enige tijd regen. Mijn naam is Mark Putto en tot zover.
2: LOVE Verkeer.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits lost nu snel op. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam, daar rijdt het verkeer nog langzaam. Tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer 7 kilometer met 10 minuten vertraging. En 201 van Hilversum naar Uithoorn, tussen de afrit Nederhorst en Bergen en Doenersloot, 3 kilometer. Ook daar is het oponthoud 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
2: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitaircollecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten.

0: 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Second Center Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Second Center Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 6:30 morgens tot 5:00 's middags.
1: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
2: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smartspeaker of via Siri.
3: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Het glazen huis van de 3FM-actie Serious Request komt dit jaar in Arnhem. Dat hebben de 3FM-dj's Barend van Delen, Sophie Hilkema en Mart Meijer vanochtend bekendgemaakt door met een grote bus van Den Bosch naar de Gelderse hoofdstad te rijden. Bij Serious Request laten drie discjockeys zich de week voor kerst opsluiten in een glazen huis, waar ze live radio maken en in ruil voor donaties verzoeknummers draaien. In die tijd eten ze niet. Dit jaar wordt geld opgehaald voor de Brandwondenstichting, die het kinderbrandwondencentrum in Beverwijk wil vernieuwen. Bij de vorige editie werd bijna 19 miljoen euro opgehaald voor de stichting Spieren voor Spieren. In Helmond is vannacht een plofkraak geweest bij een geldautomaat. Rond 4:15 ging er een explosief af. Er is volgens de politie niemand gewond geraakt, maar is wel veel schade. Deze verslaggever die in de buurt woont, hoorde het gebeuren.
4: Heel de straat ligt onder het puin. Ik werd vannacht rond 4:00 wakker. Eerst van een hele harde klap. Ik dacht eerlijk gezegd dat ik aan het dromen was, maar toen kwam er nog een hele harde klap. En toen kwam ik hier en toen keek ik en ja, toen zag ik dus de ravage.
3: Brokstukken liggen op straat. Of er iets is buitgemaakt, is niet bekendgemaakt. Vandaag begint het WK voetbal met de openingswedstrijd in Mexico. Bondscoach Ronald Koeman hoopt op de beschikbaarheid van Bart Verbrugge zondag bij de WK-start tegen Japan, zei hij gisteravond.
5: Het is alleen een kneuzing. En we weten nu nog niet hoe ver dat reikt richting zondag. Maar we zijn hoopvol. Maar dag bij dag zal dat bepalen hoe ver hij is. En we hebben nog een aantal dagen, dus we wachten af.
3: De eerste doelman van Oranje trainde woensdag niet mee vanwege zijn blessure. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Vanmiddag meer bewolking en opnieuw buien bij een graad of 16. Morgen bewolkt en soms wat regen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: LOVE Verkeer.
7: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A10, de ring van Amsterdam, rijdt het verkeer langzaam. Tussen Landsmeer en Zeeburg 4 kilometer met 10 minuten vertraging. En 201 van Hilversum naar Uithoren tussen de afrit Nederhorst en Berg en Loenersloot 3. Daar is de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
9: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
10: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
11: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
12: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299

0: 363-940 of Nicodemus.nl.
1: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. 25 jaar na het ontstaan van Chaotic repeteren de 7 leden in Purmerend voor hun jubileumconcerten later deze week in Utrecht. De band ontstond in 2001 uit het talentenprogramma Star Maker. Hun eerste single, Damn, I Think I Love You, werd destijds de best verkochte single van het jaar. Martijn ter Porte vloog speciaal over vanuit het Amerikaanse Nashville, waar hij woont en een cocktailbar heeft. Dinsdagavond rond 7 uur botste op de Noorderweg in Purmerend een scooter tegen een auto. Door een fout in de voorrangsregeling reed de scooter vol tegen de zijkant van de personenauto ter hoogte van het fietspad Klaadijkerweg. De scooterrijder is ter plaatse behandeld en daarna naar het ziekenhuis vervoerd. Beide voertuigen zijn afgesleept. Op woensdag 1 juli gaat het Edamse kaasmarktseizoen van start. Burgemeester Daan Prevo van Valkenburg luidt als eregast de openingsbel in aanwezigheid van burgemeester Rick Beukers van Edam-Volendam. In juli verwelkomt de kaasmarkt ook augurkenkoning Oos Kesbeke op 8 juli, tattoo-goeroe Henk Siefmacher op 15 juli en cabaretière Brigitte Kaandorp op 22 juli als eregasten.
1: Zover het nieuws uit Edam-Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
2: Donderdag blijft het overwegend droog in het IJsselmeergebied. Een enkele bui kan nog wel. De temperatuur is nog een beetje aan de lage kant, maximaal 16 tot 17 graden. En de wind waait uit het zuidwesten, een meest matige wind, windkracht 4. Toch wel een redelijke dag, wel aan de koele kant, maar het aantal buien neemt geleidelijk af. Later op de dag komt er meer bewolking en die bewolking hangt samen met de passage van een warmtefront. Later op de dag in de avond waarschijnlijk komt het dan ook tot enige tijd regen. Mijn naam is Mark Putto en tot zover.
3: LOVE Verkeer.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

als je in Amsterdam komt, dan hoor je daar regelmatig de woorden baaiers, schabber en smeres voorbij komen. Maar wist je dat die Nederlandse woorden eigenlijk oorspronkelijk komen uit het Hebreeuws?

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Hoge energierekening? BKS spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30 tot 50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam. Die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.
1: De Groente- en Fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. Uitkeringsinstantie UWV gaat onderzoek doen naar de eigen werkcultuur. Dat onderzoek wordt gedaan door adviesbureau KPMG en moet eind dit jaar zijn afgerond. 2 maanden geleden kwam via 1 Vandaag en het AD naar buiten dat verzekeringsartsen in opleiding in de regio Amsterdam last hebben van een onveilige werkcultuur en een veel te hoge werkdruk. De berichten gingen over huilende collega's en schreeuwende regieartsen. Het UWV kampt al een tijd met een tekort aan artsen en daardoor staat ook de opleiding onder druk. Het glazen huis van de 3FM-actie Serious Request komt dit jaar in Arnhem. Dat hebben 3FM-dj's Barend van Delen, Sophie Hilkema en Mart Meijer vanochtend bekendgemaakt door met een grote bus van Den Bosch naar de Gelderse hoofdstad te rijden. Bij Serious Request laten 3 discjockeys zich de week voor kerst opsluiten in een glazen huis waar ze live radio maken en in ruil voor donaties verzoeknummers draaien. In die tijd eten ze niet. Dit jaar wordt geld opgehaald voor de Brandwondenstichting. De rechtsconservatieve Keiko Fujimori staat bij het tellen van de stemmen naar de presidentsverkiezingen in Peru weer op winst. De afgelopen dag lag ze tienduizenden stemmen achter op de linkse Roberto Sanchez, maar nu ligt ze 651 stemmen voor. Nog maar een kleine 2% van de stemmen moet worden geteld. Maar toch kan het nog weken duren voor er een officiële uitslag is in Peru. Met zo'n 400.000 stembiljetten is mogelijk wat mis en die moeten allemaal worden onderzocht. Fujimori of Sanchez wordt het 9e staatshoofd in Peru in 10 jaar. In Helmond is vannacht een plofkraak geweest bij een geldautomaat. Rond 4:15 ging er een explosief af. Volgens de politie is er niemand gewond geraakt, maar is er wel veel schade. Brokstukken liggen op straat. Of er iets is buitgemaakt, is niet bekendgemaakt. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het wordt 16 tot 18 graden. In de loop van de middag meer bewolking. En tegen de avond volgt vanuit het zuidwesten regen. Morgen blijft het bewolkt en valt er soms wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
3: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreid de tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl. Of onze social media.
4: Je laat je leven toch niet verpesten.

0: voor bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 5454 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
1: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500 of kijk op btict.nl.
2: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Bouwbedrijf HSB stopt met de ontwikkeling van de Hoogstraat in Edam. Tegenvallende verkoop en prioriteit voor grotere projecten zijn de redenen. Het plan is aangeboden op een platform voor ontwikkelaars, zodat een andere partij het project kan overnemen. In november is het 9 jaar geleden dat een grote brand de locatie verwoestte. De gemeente kocht de locatie in 2017 om regie te houden op toekomstige ontwikkeling. 25 jaar na het ontstaan van Chaotic repeteren de 7 leden in Purmerend voor hun jubileumconcerten later deze week in Utrecht. De band ontstond in 2001 uit het talentenprogramma Starmaker. Hun eerste single, Damn, I Think I Love You, werd destijds de best verkochte single van het jaar. Martijn Terporte vloog speciaal over vanuit het Amerikaanse Nashville, waar hij woont en een cocktailbar heeft. Dinsdagavond rond 7 uur botste op de Noorderweg in Purmerend een scooter tegen een auto. Door een fout in de voorrangsregeling reed de scooter vol tegen de zijkant van de personenauto ter hoogte van het fietspad Klaadijkerweg. De scooterrijder is ter plaatse behandeld en daarna naar het ziekenhuis vervoerd. Beide voertuigen zijn afgesleept.
1: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

En wat is in en wat is uit vandaag? Een beste vriendin hebben, dat is in. En uit is dol zijn op uitgebreid lunchen.

0: inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
1: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Edsteur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
2: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis. Appma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Appma Schreursnotarissen. Kijk op appmaschreurs.nl.
3: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
4: Clemens Peters met het NOS Journaal. Uitkeringsinstantie UWV gaat onderzoek doen naar de eigen werkcultuur. Dat onderzoek wordt gedaan door adviesbureau KPMG en moet eind dit jaar zijn afgerond. Twee maanden geleden kwam via 1 Vandaag en het AD naar buiten dat verzekeringsartsen in opleiding in de regio Amsterdam last hebben van een onveilige werkcultuur en een veel te hoge werkdruk. De berichten gingen over huilende collega's en schreeuwende regieartsen. Het UWV kampt al een tijd met een tekort aan artsen en daardoor staat ook de opleiding onder druk. Het glazen huis van de 3FM-actie Serious Request komt dit jaar in Arnhem. Dat hebben 3FM-dj's Barend van Delen, Sophie Hilkema en Mart Meijer vanochtend bekendgemaakt door met een grote bus van Den Bosch naar de Gelderse hoofdstad te rijden. Bij Serious Request laten drie discjockeys zich de week voor kerst opsluiten in een glazen huis waar ze live radio maken en in ruil voor donaties verzoeknummers draaien. In die tijd eten ze niet. Dit jaar wordt geld opgehaald voor de Brandwondenstichting. De rechtsconservatieve Keiko Fujimori staat bij het tellen van de stemmen na de presidentsverkiezingen in Peru weer op winst. De afgelopen dag lag ze tienduizenden stemmen achter op de linkse Roberto Sanchez, maar nu ligt ze 651 stemmen voor. Nog maar een kleine 2% van de stemmen moet worden geteld. Maar toch kan het nog weken duren voor er een officiële uitslag is in Peru. Met zo'n 400.000 stembiljetten is mogelijk wat mis en die moeten allemaal worden onderzocht. Fujimori of Sanchez wordt het 9e staatshoofd in Peru in 10 jaar. In Helmond is vannacht een plofkraak geweest bij een geldautomaat. Rond 4:15 ging er een explosief af. Volgens de politie is er niemand gewond geraakt, maar is er wel veel schade. Brokstukken liggen op straat. Of er iets is buitgemaakt, is niet bekendgemaakt. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het wordt 16 tot 18 graden. In de loop van de middag meer bewolking. En tegen de avond volgt vanuit het zuidwesten regen. Morgen blijft het bewolkt en valt er soms wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
6: Notariskantoor Fijtsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Fijtsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
7: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
8: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

eerste commerciële spelcomputer is niet de Atari zoals veel mensen denken, maar dat is de Magnavox Odyssey. Die kwam in 1972 uit en bevatte als eerste commerciële spelcomputer in die tijd nog geen microprocessor.

Mocht je ooit in de ruimte komen en mocht je daar dan een drankje willen drinken, dan zul je merken dat je drankje in de ruimte niet stroomt uit je glas als je het schuin houdt. Daarom moet je alles, als je in de ruimte bent, door een rietje drinken.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Op dinsdag 30 juni vervangt de gemeente Edam-Volendam 3 defecte brandkranen in Edam. De werkzaamheden vinden plaats tussen 7 en 3 uur in de Gevangenpoortsteeg, de Bult en de burgemeester Versteegsingel. De Gevangenpoortsteeg en de Bult zijn die dag volledig afgesloten voor verkeer. De burgemeester Versteegsingel blijft gedeeltelijk toegankelijk en de doorgang voor verkeer blijft behouden. Rijkswaterstaat stelt alle grote onderhoudswerkzaamheden aan wegen in Nederland voor 2027 en 2028 uit, wegens begrotingstekorten. In totaal wordt 92 kilometer asfalt niet vervangen en krijgen 94 viaducten geen onderhoud. Ook rioleringen en wegmarkeringen worden niet onderhouden. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat moet prioriteiten opnieuw bepalen. Bouwbedrijf HSB stopt met de ontwikkeling van de Hoogstraat in Edam. Tegenvallende verkoop en prioriteit voor grotere projecten zijn de redenen. Het plan is aangeboden op een platform voor ontwikkelaars, zodat een andere partij het project kan overnemen. In november is het 9 jaar geleden dat een grote brand de locatie verwoestte. De gemeente kocht de locatie in 2017 om regie te houden op toekomstige ontwikkeling. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
1: Dit is het Koffiemagazine.

Dit is de gedachte voor deze donderdag. Een middagdutje heet niet voor niets een schoonheidsslaapje. Dus doe er elke dag even een. Ik wens je nog een mooie donderdag. Wat mij betreft graag tot morgen.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
2: Mastermade Divema in Volendam levert gereedschap, machines, werkkleding en hang- en sluitwerk voor de ZZP'ers en de vakman. Bij onze balie wordt u snel geholpen door deskundig personeel of wij leveren uw bestelling af op de gewenste locatie. Mastermade Divema, Julianaweg 208A, Volendam.
3: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
4: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet? Wij betalen je opleiding en

0: Kerry.
1: Op zoek naar een gecertificeerde elektro-specialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
2: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
3: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het aantal gevluchte mensen dat terugkeerde naar huis was vorig jaar 1,5 keer zo hoog als het jaar ervoor, meldde de VN de Vluchtelingenorganisatie. Bijna 4,4 miljoen mensen die naar een ander land waren gevlucht en 10,3 miljoen mensen die binnen hun eigen land op de vlucht waren geslagen, keerden terug en dat is het hoogste aantal in 50 jaar tijd. De VN benadrukt dat er veel leed schuil gaat achter deze ogenschijnlijk positieve cijfers. De omstandigheden waar mensen bij thuiskomst in terechtkomen zijn vaak zeer slecht en ook worden veel mensen gedwongen om terug te keren. Het lijkt erop dat Amerika bij de aanvallen op Iran gisteren een waterinstallatie heeft geraakt in de buurt van de kustplaats Kuhestach, aan de straat van Hormuz. Dat meldt de New York Times, onder meer op basis van Iraanse media. Op satellietbeelden is te zien dat twee grote bronnen wateropslagtanks vernietigd zijn. Het is volgens de New York Times niet zeker dat ze door raketten getroffen zijn en zo ja of die door Amerika zijn gelanceerd. In Mexico-stad hebben gisteravond duizenden mensen gedemonstreerd bij het Azteca-stadion, waar vanavond de openingswedstrijd van het WK wordt gespeeld. Het waren vooral familieleden van mensen die mogelijk zijn gekidnapt of gedood door drugsbendes of de autoriteiten. De demonstranten riepen leuzen als Mexico, kampioen van de verdwijningen. In Lelystad is vannacht een parenclub afgebrand. Het pand was onlangs voor 4 miljoen euro gekocht door de gemeente. Die wil in de buurt een nieuwbouwwijk neerzetten en vond dat de parenclub te dichtbij lag. Bovendien zou de nieuwbouw vertraging kunnen oplopen door de juridische procedures door de eigenaren van de club. De gemeente was al van plan het gebouw te slopen en dat hoeft nu niet meer, want het pand in Lelystad moet na de brand als verloren worden beschouwd. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Ook kan er plaatselijk een bui vallen. Het wordt 16 tot 18 graden. In de loop van de middag meer bewolking en tegen de avond volgt vanuit het zuidwesten regen. Morgen blijft het bewolkt en dan valt er soms ook weer wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: LOVE Verkeer.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
6: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
7: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
8: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Edsteur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
9: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
2: Hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het aantal gevluchte mensen dat terugkeerde naar huis was vorig jaar 1,5 keer zo hoog als het jaar daarvoor, meldt de VN-vluchtelingenorganisatie. Het gaat dan om mensen die naar het buitenland waren gevlucht, maar ook om mensen die in eigen land verdreven waren. Uitkeringsinstantie UWV gaat onderzoek doen naar de eigen werkcultuur. 2 maanden geleden kwam naar buiten dat verzekeringsartsen in opleiding last hebben van een onveilige werkcultuur en een veel te hoge werkdruk. In Mexico-stad hebben gisteravond duizenden mensen gedemonstreerd bij het Azteca voetbalstadion. Het waren vooral familieleden van mensen die mogelijk zijn gekidnapt of gedood. Het weer: in de loop van de middag meer bewolking en tegen de avond vanuit het zuidwesten regen. Morgen blijft het bewolkt en dan valt er soms wat regen bij maximaal 18 graden.
1: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. FC Twente aast op doelman Kane van Oevelen van FC Volendam als opvolger van de vertrokken Titan. De 22-jarige keeper degradeerde afgelopen seizoen met Volendam en mag de club verlaten voor minder dan 1 miljoen euro. Ook Werder Bremen heeft interesse. Bij beide clubs krijgt van Oevelen een rol als tweede doelman achter de eerste keeper. Zaterdag 20 juni organiseert de Alliantie Markenmeerdijken voor de laatste keer de Dag van de Bouw. Bij de projectketen aan de Hoge Dijk 1D in Katwoude kunnen bezoekers tussen 10 en 2 uur meegaan in de bus langs de dijkversterking tussen Katwoude en Volendam. De laatste bus vertrekt omstreeks 1:15. Volgend jaar zijn de werkzaamheden aan de Markenmeerdijken vrijwel afgerond. Vanaf nu geldt op de A7 tussen Purmerend en Hoorn een trajectcontrole in beide richtingen. Automobilisten worden geregistreerd tussen hectometerpaal 17,7 en 27,5. Rijden zij gemiddeld te hard, volgt een boete. In de richting Hoorn naar Purmerend is de controle al sinds januari actief. 1 op de 6 automobilisten rijdt te hard op dit traject, met snelheden ruim boven de 200 km per uur.
2: Tot zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
3: Donderdag blijft het overwegend droog in het IJsselmeergebied. Een enkele bui kan nog wel. De temperatuur is nog een beetje aan de lage kant, maximaal 16 tot 17 graden. En de wind waait uit het zuidwesten, een meest matige wind, windkracht 4. Toch wel een redelijke dag, wel aan de koele kant, maar het aantal buien neemt geleidelijk af. Later op de dag komt er meer bewolking en die bewolking hangt samen met de passage van een warmtefront. Later op de dag, in de avond waarschijnlijk, komt het dan ook tot enige tijd regen. Mijn naam is Mark Putto en tot zover.
4: LOVE Verkeer.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Voel je lekker op je werk. LOVE.

Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Centrum Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en

0: maatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.
1: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. In Noord-Ierland zijn gisteravond 12 politiemensen gewond geraakt bij confrontaties met relschoppers. In een voorstad van Belfast werden agenten bekogeld met stenen en molotovcocktails. Voor de tweede avond op rij waren er mensen de straat op gegaan vanwege een mesaanval door een migrant uit Soedan. De politie heeft 16 verdachten opgepakt. Paus Leo is aangekomen op de Canarische eilanden. Tijdens zijn bezoek aan de Spaanse eilanden zal hij zich vooral richten op vluchtelingen. Hij wil onder meer in gesprek met vluchtelingenfamilies en hulporganisaties. In Spanje is migratie momenteel een belangrijk thema dat het land verdeelt. Het bezoek van de paus aan de Canarische eilanden is onderdeel van zijn bezoek aan Spanje dat bijna een week duurt. Bij een crash met een legerhelikopter in Pakistan zijn alle 22 inzittenden om het leven gekomen, meldt persbureau Reuters. Het ongeluk gebeurde gisteren in de regio Kashmir. De helikopter zou technische problemen hebben gehad. In de hoofdstad van Kashmir liepen begin deze maand demonstraties uit de hand. Minstens 11 mensen kwamen om bij botsingen met de politie. Het lijkt erop dat Amerika bij de aanvallen op Iran gisteren een waterinstallatie heeft geraakt. Dat zou zijn gebeurd in de buurt van een kustplaats aan de straat van Hormuz, blijkt uit een analyse van de New York Times. Op satellietbeelden is te zien dat 2 grote betonnen wateropslagtanks zijn vernietigd. Het is niet zeker dat ze zijn geraakt door Amerikaanse raketten, maar het ging om een precisiebombardement en er zijn volgens de New York Times geen andere gebouwen in de buurt. Het aanvallen van civiele infrastructuur geldt als een oorlogsmisdaad. De regio in Iran is een van de warmste plekken op aarde. Het weer: in de loop van de middag meer bewolking en tegen de avond volgt vanuit het zuidwesten regen. Morgen blijft het bewolkt en dan valt er soms wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online via taxi10.nl. Taxi 10, met een 1 en een 0.
4: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreide tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl of onze social media.
1: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Op woensdag 1 juli gaat het Edamse kaasmarktseizoen van start. Burgemeester Daan Prevo van Valkenburg luidt als eregast de openingsbel in aanwezigheid van burgemeester Rick Beukers van Edam Volendam. In juli verwelkomt de kaasmarkt ook augurkenkoning Oos Kesbeke op 8 juli, tattoo-goeroe Henk Siefmacher op 15 juli en cabaretière Brigitte Kaandorp op 22 juli als eregasten. FC Twente aast op doelman Keen van Oevelen van FC Volendam als opvolger van de vertrokken Titan. De 22-jarige keeper degradeerde afgelopen seizoen met Volendam en mag de club verlaten voor minder dan 1 miljoen euro. Ook Werder Bremen heeft interesse. Bij beide clubs krijgt Van Oevelen een rol als tweede doelman achter de eerste keeper. 25 jaar na het ontstaan van Chaotic repeteren de 7 leden in Purmerend voor hun jubileumconcerten later deze week in Utrecht. De band ontstond in 2001 uit het talentenprogramma Star Maker. Hun eerste single, Damn, I Think I Love You, werd destijds de best verkochte single van het jaar. Martijn ter Porte vloog speciaal over vanuit het Amerikaanse Nashville, waar hij woont en een cocktailbar heeft. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

0: werkdag tussen 9 en 12 met Marcel Bak.
1: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
2: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
3: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500 of kijk op btict.nl.
4: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 54 54 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
3: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis. Abma Schreursnotarissen is dé specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
5: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
6: Clemens Peters met het NOS Journaal. De politieagent die vorig jaar in Capelle aan de IJssel een 15-jarige jongen doodschoot naar een fatbike-roof, wordt niet vervolgd. Op basis van de onderzoeksresultaten van de Rijksrecherche oordeelt het OM dat het schieten door de agent gerechtvaardig was en dat hij handelde in overeenstemming met de ambtsinstructie voor politie en de politiewet. In het Zeeuwse Vogelwaarde zijn meerdere fietsers aangereden door een automobilist, meldt Omroep Zeeland. Wat er is gebeurd en hoe de slachtoffers eraan toe zijn, is nog niet bekendgemaakt. De hulpdiensten zijn massaal uitgerukt en de veiligheidsregio heeft opgeschaald naar grip 2 om beter te kunnen coördineren tussen de hulpdiensten. De provinciale weg is in beide richtingen afgesloten. De Britse minister van Defensie heeft zijn ontslag ingediend. John Healey vindt dat premier Starmer niet genoeg geld vrijmaakt voor investeringen in de krijgsmacht. Hij spreekt in zijn ontslagbrief van een gevaarlijke tijd met toegenomen dreigingen en stelt dat het gereserveerde budget veel te weinig is om het Verenigd Koninkrijk daartegen te beschermen. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast zijn gisteravond 12 politiemensen gewond geraakt bij confrontaties met relschoppers. Ze werden bekogeld met stenen en molotovcocktails. Het was de tweede avond op rij dat mensen de straat op gingen uit woede over een mesaanval door een migrant uit Soedan. De politie van Belfast heeft 16 mensen opgepakt. De zware regenval in november vorig jaar op het Indonesische eiland Sumatra heeft aan minstens 58 zeldzame orang-oetans het leven gekost. Dat concluderen wetenschappers na onderzoek. Het gaat om Tapanuli orang-oetans die pas recent zijn erkend als een eigen soort. Er waren er nog maar zo'n 800 van in het wild. Door aardverschuivingen als gevolg van de regen zijn vermoedelijk vele tientallen apen omgekomen. Het weer in de loop van de middag meer bewolking en tegen de avond volgt vanuit het zuidwesten regen. Morgen blijft het bewolkt en valt er soms

0: 6 in Volendam.
1: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
2: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
3: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
4: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Op zaterdag 20 juni organiseert de Alliantie Markenmeerdijken voor de laatste keer de Dag van de Bouw. Bij de projectketen aan de Hoge Dijk 1D in Katwoude kunnen bezoekers tussen 10 en 2 uur meegaan in de bus langs de dijkversterking tussen Katwoude en Volendam. De laatste bus vertrekt omstreeks 1:15. Volgend jaar zijn de werkzaamheden aan de Markenmeerdijken vrijwel afgerond. FC Twente aast op doelman Kane van Oevelen van FC Volendam als opvolger van de vertrokken Titan. De 22-jarige keeper degradeerde afgelopen seizoen met Volendam en mag de club verlaten voor minder dan 1 miljoen euro. Ook Werder Bremen heeft interesse. Bij beide clubs krijgt van Oevelen een rol als tweede doelman achter de eerste keeper. Op woensdag 1 juli gaat het Edamse kaasmarktseizoen van start. Burgemeester Daan Prevo van Valkenburg luidt als eregast de openingsbel in aanwezigheid van burgemeester Rick Beukers van Edam Volendam. In juli verwelkomt de kaasmarkt ook augurkenkoning Oos Kesbeke op 8 juli, tattoo-goeroe Henk Siefmacher op 15 juli en cabaretière Brigitte Kaandorp op 22 juli als eregasten. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
1: Je luistert naar de LOVE. Elke dag bij jou.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
2: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitair collecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kirrie.
3: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet, wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.
4: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
5: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smartspeaker of via Siri.
6: Clemens Peters met het NOS Journaal. Supporters van Ivoorkust kunnen niet naar de VS voor het WK voetbal, omdat ze geen visum krijgen. Volgens een supporterswoordvoerder hebben zo'n 500 Ivoriaanse fans hun reis moeten annuleren. Door het strengere immigratiebeleid van president Trump is het voor veel Afrikanen lastig om de VS in te komen. Zo is ook supporters uit Senegal en een Somalische topscheidsrechter de toegang tot de Verenigde Staten geweigerd. De Europese Centrale Bank grijpt in om de prijsstijgingen in Europa tegen te gaan. De inflatie stijgt, vooral door hogere gas- en olieprijzen. En daarom verhoogt de Europese Bank de rente in de eurozone naar 2,25%. Sinds het begin van het conflict in Iran zit de straat van Hormuz zo goed als dicht, waardoor er veel minder olie op de wereldmarkt komt. De laatste keer dat de ECB de rente verhoogde was 3 jaar geleden, destijds onder meer vanwege de oorlog in Oekraïne. De politieagent die vorig jaar in Capelle aan den IJssel een jongen van 15 doodschoot, wordt niet vervolgd. Na onderzoek concludeert het Openbaar Ministerie dat de agent niets fout heeft gedaan. De jongen werd in september doodgeschoten bij een McDonald's, net nadat hij

0: meer bewolking en tegen de avond volgt vanuit het zuidwesten regen. Morgen blijft het bewolkt en valt er soms wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
2: Hoge energierekening? BKS spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30-50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam. Die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.
3: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
4: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
5: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
6: Hangt in de lucht. Dit is de LOVE.
7: LOVE in Volendam.
6: Dit is LOVE Radio met Graaier.

All I Wanna Do is een beetje ontspannen, denk ik. Ze doet niet veel meer, deze Sheryl Crow. En dit was haar grootste hit toen de tijd. Nou, ik moet zeggen, ze treedt af en toe nog op festivalletjes in de States. En toevallig afgelopen week een FIFA-fanfestival in Kansas City. Nou, laten daar nou onze Hollandse mannen, onze Nederlandse mannen daar zitten. WK gaat vanavond officieel beginnen. En deze dame is een grote voetbal-soccerfan, om het zo maar te zeggen. Lekker dat je luistert. Goede donderdagmiddag. Dit is Graaien tot 5 uur met Aretha Franklin op de payroll. Oh, wat gezelligs van de 3J's. Hun laatste single Los Vast. En dit is Miss Amy Winehouse.

Wat heel veel mensen niet weten is dat het liedje bedacht is. Of tenminste ontstaan is in het programma Onvergetelijke Liedjes. Een programma bedacht door Simon Keizer. En die hebben er een lekkere single van gemaakt. Heerlijk zomers. Volgens mij 2 weken terug ons lievelingetje Los Vast. Ik kreeg, even kijken, een paar dagen geleden te horen dat onze eigen Jack Muren in het ziekenhuis is beland. Je kent Jack van de aftrap natuurlijk en de stadionspeaker van de FC Volendam. Hij was op het fietsie en werd niet helemaal goed. En op een gegeven moment werd hij wakker in het ziekenhuis. Waar hij schrijft van tientallen kaartjes en appjes naar duizenden beterschapswensen. Hij zegt, het is niet bij te houden. Hij voelt zich ontzettend gesteund. En hij zegt, ik wil iedereen bedanken voor de positieve berichten. Wat ik al zei, Jack werd wakker in het ziekenhuis en hij heeft verschillende onderzoeken gehad en wordt binnenkort geopereerd worden. Jack ook namens de radioafdeling hier van de LOVJ. Ontzettend veel sterkte. Maar dat gaat goed komen, want we hebben je weer nodig. Het volgende seizoen in ieder geval van de aftrap. En dan loop jij gewoon weer 500 miles. Makkelijk. Beterschap, vriend. When I

Deze man was groot, de King of Pop. Wat een platen heeft hij gemaakt. En nu is er op Netflix een documentaire verschenen over het vermeende seksueel misbruik, wat hij misschien wel niet heeft gedaan. Ik zit bij het laatste half uurtje, moet ik nog kijken. Maar dan zit je wel stil in het bankje. Wat moet je nou denken over deze man? Gave documentaire, mocht je Netflix hebben, kan je die zeker even aanzetten. En dit was een van zijn dikste hits ook. Remember the Time, Michael Jackson. Over de hits gesproken.

0: even lekker een monoplaatje tussendoor. De Beatles AC Suite bracht de tijd alweer dik over 4:30. Frans van der Heuvel hier met het laatste lokale regionale nieuws.
1: Vanaf nu geldt op de A7 tussen Purmerend en Hoorn een trajectcontrole in beide richtingen. Automobilisten worden geregistreerd tussen hectometerpaal 17,7 en 27,5. Rijden zij gemiddeld te hard, volgt een boete. In de richting Hoorn naar Purmerend is de controle al sinds januari actief. 1 op de 6 automobilisten rijdt te hard op dit traject, met snelheden ruim boven de 200 km per uur. Op dinsdag 30 juni vervangt de gemeente Edam-Volendam 3 defecte brandkranen in Edam. De werkzaamheden vinden plaats tussen 7 en 3 uur in de Gevangenpoortsteeg, de Bult en de Burgemeester Versteegsingel. De Gevangenpoortsteeg en de Bult zijn die dag volledig afgesloten voor verkeer. De Burgemeester Versteegsingel blijft gedeeltelijk toegankelijk en de doorgang voor verkeer blijft behouden. Rijkswaterstaat stelt alle grote onderhoudswerkzaamheden aan wegen in Nederland voor 2027 en 2028 uit, wegens begrotingstekorten. In totaal wordt 92 kilometer asfalt niet vervangen en krijgen 94 viaducten geen onderhoud. Ook rioleringen en wegmarkeringen worden niet onderhouden. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat moet prioriteiten opnieuw bepalen.
2: En tot zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
3: De LOVA is een met muziek voor thuis, op je werk of onderweg. De LOVA. Elke

toch een mooie vraag als je straks terugkomt van je werk uit school. Wat wil je eigenlijk van mij? Vanavond een glaasje wijn, een kaasje. Gewoon gezellig even lekker een serietje kijken. Dat zou gewoon even lekker zijn. Wat wil het weer van ons? Even kijken. De regen bereikt inmiddels het oosten nu van het land. Als het goed is blijft het bij ons redelijk droog. 17 graden in Waterland vanavond en vannacht. Overal regenachtig met een graad of 12. En morgen is er veel bewolking. Valt er soms wat regen. En ook hier weer een kleine 17 tot 18 graden. Oh.

als je een beetje ouder bent, wat langer op deze planeet staat, dan heb je ze absoluut meegemaakt op een bruiloft. In ieder geval, of misschien de derde week de afsluiting van de bouwvak. Warme herinneringen bij deze ja, formatie. De kleintjes Pils uit ons eigen Volendam. Ik blijf voor altijd bij je. Ik blijf ook nog even bij je. Zo dadelijk wel het nieuws en de tijd zijn van 4 uur. Daarna de column van Kortol. Afgelopen zaterdag zat hij bij vriendencollega Vinnie Veenstra. En dat herhalen wij op de donderdagmiddag rond de klok van

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Mastermade Divema in Volendam levert gereedschap, machines, werkkleding en hang- en sluitwerk voor de ZZP'ers en de vakman. Bij onze balie wordt u snel geholpen door deskundig personeel of wij leveren uw bestelling af op de gewenste locatie. Mastermade Divema, Julianaweg 208A, Volendam.
2: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
3: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
4: Clemens Peters met het NOS Journaal. Een ernstig verkeersongeluk in Zeeuws-Vlaanderen heeft het leven gekost aan 2 kinderen en een volwassene. 4 kinderen zijn zwaar gewond geraakt. Een groep fietsers van 14 kinderen en 2 begeleiders zou zijn aangereden door een auto. En dat gebeurde op de provinciale weg bij Hulst tussen de dorpen Terhole en Vogelwaarde. De hulpdiensten rukten massaal uit. De gewonden zijn naar ziekenhuizen in Gent, Antwerpen en Rotterdam gebracht. Over de automobilist is verder niets bekendgemaakt. De bouw van 30.000 nieuwe woningen kan niet beginnen omdat er geen geld is voor de aanleg van wegen en spoorlijnen ernaartoe. Het gaat om 4 grote nieuwe woonwijken in Alkmaar, Apeldoorn, Hengelo en Helmond. De plannen voor die locaties zijn klaar en ook de financiering van de bouw is rond. Maar voormalig minister Keizer wees geen geld toe om de huizen bereikbaar te maken. En dat was volgens haar aan het nieuwe kabinet. Maar dat komt juist miljarden tekort voor onderhoud aan wegen en bruggen. De 4 gemeentebesturen hebben een brandbrief naar het Rijk gestuurd om de woningbouw toch mogelijk te maken. Supporters van Ivoorkust kunnen niet naar de VS voor het WK voetbal omdat ze geen visum krijgen. Volgens een woordvoerder hebben zo'n 500 Ivoriaanse fans hun reis daarom moeten annuleren. Door het strengere immigratiebeleid van president Trump is het voor veel Afrikanen lastig om de VS in te komen. Zo is het ook supporters uit Senegal en een Somalische topscheidsrechter de toegang tot de Verenigde Staten geweigerd. Talon Griekspoor is er niet in geslaagd om de kwartfinales te bereiken van het tennistoernooi van Rosmalen. Hij werd in de 2e ronde uitgeschakeld door de Chinese Zhang. Die was met 7-6 en 6-4 te sterk voor de toernooiwinnaar van 2023. Het weer bewolkt en op meerdere plaatsen buien. Het is

0: Op de Ring Noord heb je een kleine 10 minuten tijdverlies. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
2: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten. Onze medewerkers nemen uitgebreid de tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl of onze social media.
3: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE. Dit is LOVE Radio met Draaien.
4: You don't have to be beautiful to turn

Hij komt er zeker aan, maar dan via de beeldbuis. Want Yves doet mee aan de beste zangers, ik geloof, eind augustus te zien op NPO 1 bij Avro Tros. En dan gaan we genieten van zijn echte Yves Berendsen nummers. Zin in om dat te gaan bekijken. Ook zin in dit laatste uurtje van Graaien. Tot 5 uur nog bij hem, met zo dadelijk de column.

0: ontspannen geluid van John Mayer, Waiting on the World to Change. Nou, die world changed een boel. En degene die die world changing een beetje in de gaten houdt, is onze eigen columnist Kortol. Ook afgelopen zaterdag schoof hij eraan bij Vincent Veenstra.
1: Als je een beetje een oplettende lezer geweest bent deze week, er is een onderzoek geweest naar wat gebeurt er nou eigenlijk in het rechterblok van de kiezers. En dan blijkt dat zo'n 40% van het rechtse blok eigenlijk daar onwrikbaar vast zit. Die blijft daar binnen. En dat heeft niks te maken met de ideologie van dat blok. Maar heel vaak heeft het uitsluitend te maken met de persoon die binnen dat blok dan zeg maar de stem verdient. Pim Fortuyn van de PVV. Wilders, ja, hoe kan ik hem vergeten? Baudet van de Forum voor Democratie. Jesselkus van de VVD, het zijn de mensen op wie ze dan stemmen. Het is een soort vierkant waarin in een cirkel rondgetold wordt van persoon naar persoon. En als bij de een het protest niet voldoende doorkomt en onvoldoende weerklank vindt in de allerlei voorstellen in de kamers, dan hoppen ze zo bij de volgende verkiezingen naar de volgende rechtse rakker. Want dan is dat maar weer hun boegbeeld. En als je dan later vraagt, van, weet je nou wel waarop je gestemd hebt? Ja, op Wilders. En maar wat zegt hij dan? Ja, dat maakt me helemaal niet uit, maar die zorgt tenminste voor je. Die luistert tenminste naar je. Maar goed, er is ook iets positiefs deze week gepubliceerd. Of tenminste langsgekomen. Tenminste, ik vind dat positief. Esther Ouwehand, die 7 jaar lang het boegbeeld geweest is van de Partij van de Dieren, als opvolger van Marianne Thieme, heeft gezegd dat ze op deze manier eigenlijk niet door moet gaan. Het kost haar leven. Ze verloochent niet de doelstelling van de Partij van de Dieren. En ze wil graag haar woordje blijven doen. Maar het trekken van de kar, dat is haar eigenlijk een beetje te veel geworden. En ze heeft het stokje doorgegeven aan Christine Teunissen. En binnen die partij is natuurlijk de afgelopen jaren het nodige trammeland ontstaan. Want de Partij van Dieren was een echte one-issue partij. Die hebben dus, laten we zeggen, internationaal het gaan voor het bestaan van dieren en alles wat daarbij hoort tot item gemaakt. En dat heeft heel lang aangesproken. Maar zij ziet nu ook welke verkiezing er nu ook passeert. Ze zijn een beetje vergelijkbaar geworden qua aanpak met de SGP. Dus de staatkundig gereformeerde partij. Ze komen niet boven die 3 zetels uit. Dus alles wat ze willen kunnen ze eigenlijk op deze manier niet waarmaken. En Marianne Thieme, of Esther Ouwehand hoopt dat Christine Teunissen, dat is ook toch best wel een kopstuk, loopt al jaren mee, daar misschien een nieuwe kleur aan kan geven. Dat hoopt ze. Maar ik heb een troost voor haar. Sowieso vind ik, ik ben geen vegetariër of wat dan ook hoor, maar dat binnen het dierenleed en dierenrechten en alles wat met zeg maar onze huisdieren te maken heeft, dat daar best wel iemand zich hard voor mag maken. En daar heb je ja steun voor nodig. Ik wandel heel veel in Volendam. En ik fiets heel veel door Volendam. En ik hou het niet bij. Ik heb best een fotografisch geheugen. Maar als nou alle hondenbezitters in Volendam voortaan gewoon op grond van, daarom hebben ze die hond genomen, alleen nog maar stemt op de dierenpartij. Ik denk dat bij de volgende verkiezingen de Partij voor de Dieren naar 6 zetels gaat. Want al die Volendammers die niet weten waarom ze het laatste keer op Baudet of op Jesselkus gestemd hebben, dan gewoon heel bewust eens goed naar dat beest kijken voordat ze 's morgens dat halsbandje omdoen en naar buiten lopen. En gewoon eens zeggen tegen dat beest: ik ga nou echt voor jou zorgen. Bij de eerstvolgende verkiezingen ben jij mijn leidraad. Jij en ik met z'n op 6 poten, jij op 4, ik op 2, gaan wij naar stembureau de volgende keer en wij stemmen massaal op de dierenpartij, Partij voor de Dieren. Het jammer is dan natuurlijk, want je moet dat eigenlijk wel zichtbaar zien worden, dat dan de naam Partij voor de Dieren nog steeds een one-issue partij wordt. Dus misschien moeten een aantal Volendammers, en we hebben een verschrikkelijk veel kopstukken in Volendam rondlopen, heel veel afgestudeerden in alle mogelijke sociale en economische en medische disciplines. Als nou die mensen allemaal samen tot een nieuwe partijnaam komen, waarmee het woord dieren misschien best wel langskomt, maar een wat breder kader krijgt, en dat mag best over Gaza gaan en weet ik het allemaal, dan zou dat een verrijking zijn voor het perspectief van de Tweede Kamer en van de gemeenteraad en van de provinciale staten. En stemmen op Partij voor de Dieren, als je je een beetje in die partij verdiept, heel goed voor de maatschappij, geeft een sociale balans, het geeft toekomst aan de wereld waarin we leven. En je hoeft dan echt niet meteen vegetariër te worden, je mag alles blijven eten, met mate uiteraard, maar dan laat je wel zien dat die vierkante cirkel, dat daar niet te halen was wat je eigenlijk zou willen halen, maar dat je het mee moet halen bij een partij, in dit geval de Partij voor de Dieren, die wel voor jouw maatschappij staat.

Nou, vrienden, de tijd gaat snel. 1984, dat het een mega hit was voor de boss himself. Bruce Springsteen, Dancing in the Dark. En waar je absoluut kan gaan dansen, dat is aanstaande zaterdag in Edam. Want dan is het weer tijd voor Kaaspop editie 2026. Het gratis jaarlijkse openlucht muziek en cultuurfestival voor jong en oud. En dat in de historische binnenstad van Edam. Aanstaande zaterdag dus. Het programma begint rond 1 uur in de middag tot 10 uur 's avonds. Het weer wordt lekker, dus ik zou zeggen heerlijk eten.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Dinsdagavond rond 7 uur botste op de Noorderweg in Purmerend een scooter tegen een auto. Door een fout in de voorrangsregeling reed de scooter vol tegen de zijkant van de personenauto ter hoogte van het fietspad Klaadijkerweg. De scooterrijder is ter plaatse behandeld en daarna naar het ziekenhuis vervoerd. Beide voertuigen zijn afgesleept. Bouwbedrijf HSB stopt met de ontwikkeling van de Hoogstraat in Edam. Tegenvallende verkoop en prioriteit voor grotere projecten zijn de redenen. Het plan is aangeboden op een platform voor ontwikkelaars, zodat een andere partij het project kan overnemen. In november is het 9 jaar geleden dat een grote brand de locatie verwoestte. De gemeente kocht de locatie in 2017 om regie te houden op toekomstige ontwikkeling. 25 jaar na het ontstaan van Chaotic repeteren de 7 leden in Purmerend voor hun jubileumconcerten later deze week in Utrecht. De band ontstond in 2001 uit het talentenprogramma Starmaker. Hun eerste single, Damn, I Think I Love You, werd destijds de best verkochte single van het jaar. Martijn Terporte vloog speciaal over vanuit het Amerikaanse Nashville, waar hij woont en een cocktailbar heeft.
1: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
2: LOVE Verkeer.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het wordt langzaam drukker op de weg, want de spits komt verder op gang met vertraging op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Tussen Schiphol en Hoofddorp heb je 20 minuten oponthoud door een ongeluk daar. 2 rijstroken zijn er dicht. Het loopt daardoor ook vast op de A5 van Amsterdam naar Hoofddorp tussen de knooppunten Raasdorp en De Hoek. Daar heb je nog eens een half uur tijdverlies. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

geloof dat ze ook al 1100 jaar oud zijn bij elkaar. Ze treden nog steeds op. De Pointer Sisters, I'm so excited. Wat erg leuk is dat Ajax een bijzonder oefenduel wil spelen. FC Ajax wil namelijk FC Volendam gaan bedanken voor de hulp rondom de play-off wedstrijden voor Europees voetbal. De Amsterdammers moesten uitwijken naar Volendam voor een reeks concerten van Harry Styles. Ja, die stond maar liefst gewoon 10 keer in de Amsterdam Arena. En Ajax vond daarom onderdak in het Krasstadion en wil zo het andere oranje daarvoor tegemoetkomen. Volgens Ajax Showtime gaat het om een onderling oefenduel tussen beide ploegen in Volendam, waarbij FC Volendam de volledige opbrengst mag houden. Leuk en leuk!

duet dat nou? Robert van Hemert en Donnie. Nou, dat hebben we vaak geroepen afgelopen weekend. Ik had een gezellig weekendje met de vrienden. Doen we één keer per jaar. En dit keer belanden we in Porto, Portugal. Heerlijke, ja, prachtige oude stad. En dit plaatje.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500 of kijk op btict.nl.
2: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Centrum Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Centrum Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 5:30 morgens tot 5:00 middags.
1: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis. Appma Schreursnotarissen is dé specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Appma Schreursnotarissen. Kijk op appmaschreurs.nl.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij een ernstig verkeersongeluk in de buurt van Hulst in Zeeland zijn twee kinderen en een volwassene om het leven gekomen. Ze zouden op het fietspad zijn geschept door een auto die in een bocht van de weg raakte. Vier kinderen raakten zwaar gewond. De groep van in totaal 14 kinderen was met twee begeleiders in Zeeland op schoolkamp. De politie heeft iemand aangehouden. Of dat de bestuurder is, is niet bekend. Het plan om duizenden wetenschappers en studenten te screenen voor ze toegang zouden krijgen tot gevoelige informatie gaat niet door. Minister Letschert van Onderwijs heeft de Tweede Kamer geschreven dat het plan moeilijk uitvoerbaar is. De bedoeling was om 8000 buitenlandse en Nederlandse wetenschappers en studenten die met gevoelige kennis willen werken grondig te screenen. Nederland wil maatregelen nemen omdat er zorgen zijn over mogelijke infiltratie door buitenlandse regimes in de Nederlandse wetenschappelijke wereld. De chemische stof TFA is volgens Europese deskundigen schadelijker dan gedacht. TFA, een vorm van PFAS, zit in airco's en in pesticiden. De stof is mogelijk schadelijk voor ongeboren kinderen en kan een negatief effect hebben op de vruchtbaarheid. De ophoopplicht voor pluimvee vanwege vogelgriep is landelijk opgeheven. Die gold alleen nog in de Gelderse Vallei, de regio waar veel pluimveebedrijven zijn gevestigd. Staatssecretaris Erkens heeft deskundigen geraadpleegd die de kans op vogelgriep nu inschatten als matig tot laag. Eind april werd de ophoopplicht al opgeheven in de rest van Nederland. De ziekte heeft sinds oktober meer dan 2 miljoen kippen en ander pluimvee het leven gekost. Het weer nog, bewolkt en van het westen uit steeds meer regen. Het is een graad of 17, ook vanavond en vannacht nog buien. Morgen blijft het bewolkt, er valt soms wat regen en dan wordt het maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: LOVE Verkeer.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het wordt steeds drukker op de weg. Veel files leveren 5 à 10 minuten vertraging op. Op de A2 heb je een kwartier oponthoud van Amsterdam naar Utrecht bij Breukelen door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. Op de A9 is ook een ongeluk gebeurd van Diemen naar Alkmaar bij Aalsmeer. Dat kost je 10 minuten extra. En op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar is het druk.

0: begeleider van Edam Vallendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 5454 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
1: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
2: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
3: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
4: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
5: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mik Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Edsteur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
6: Lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Een hele goede middag, beste luisteraars. Dit is Middagritme. Een programma met heel veel informatie. Er komen 3 blokken met nieuws voorbij. Met van alles en nog wat. En we draaien er natuurlijk gewoon goede muziek bij. Hè? We zijn net begonnen met de BZN, Bad Bad Woman. En als allereerste Chris Rea met I Can Hear Your Heartbeat. Het kwam uit op Waterside, het 5e studioalbum dat Chris Rea in 1983 uitbracht. I Can Hear Your Heartbeat wordt het bekendste nummer dat de plaat voorbracht. En werd zelfs een kleine hit in de gay scene. Jazeker.
1: De

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. FC Twente aast op doelman Kane van Oevelen van FC Volendam als opvolger van de vertrokken Titan. De 22-jarige keeper degradeerde afgelopen seizoen met Volendam en mag de club verlaten voor minder dan 1 miljoen euro. Ook Werder Bremen heeft interesse. Bij beide clubs krijgt Van Oevelen een rol als tweede doelman achter de eerste keeper. Op zaterdag 20 juni organiseert de Alliantie Marke Meerdijken voor de laatste keer de Dag van de Bouw. Bij de projectketen aan de Hoge Dijk 1D in Katwoude kunnen bezoekers tussen 10 en 2 uur meegaan in de bus langs de dijkversterking tussen Katwoude en Volendam. De laatste bus vertrekt omstreeks 1:15. Volgend jaar zijn de werkzaamheden aan de Marke Meerdijken vrijwel afgerond. Bouwbedrijf HSB stopt met de ontwikkeling van de Hoogstraat in Edam. Tegenvallende verkoop en prioriteit voor grotere projecten zijn de redenen. Het plan is aangeboden op een platform voor ontwikkelaars, zodat een andere partij het project kan overnemen. In november is het 9 jaar geleden dat een grote brand de locatie verwoestte. De gemeente kocht de locatie in 2017 om regie te houden op toekomstige ontwikkeling.
1: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

nummertje, Diggy Lee Low van Jan Roch. En daarvoor Crazy van Gnarls Barkley. Het is de debuutsingle van het Amerikaanse soul duo. Het is afkomstig van hun debuutalbum St. Elsewhere, uitgebracht in 2006. Het nummer bereikte maar liefst de tweede plaats in de Billboard Hot 100. En stond bovenaan de hitlijsten in het Verenigd Koninkrijk, Canada, Ierland, Nieuw-Zeeland en diverse andere landen. Dat is wel een vrij mondiale hit, kan je wel zeggen, toch? Dan gaan we verder met Glenn Frey. The Heat Is On.

0: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij een ernstig verkeersongeluk in de buurt van Hulst in Zeeland zijn twee kinderen en een volwassene om het leven gekomen. Ze zouden op het fietspad zijn geschept door een auto die in een bocht van de weg raakte. Vier kinderen raakten zwaar gewond. Een statenlid van de PVV in Noord-Holland heeft een taakstraf van 200 uur gekregen. Hij reed in op een klimaatactivist bij een Extinction Rebellion demonstratie. Het OM had een straf van 180 uur geëist. De supporters van Ivoorkust kunnen niet naar de VS voor het WK voetbal omdat ze geen visum krijgen. Volgens een supporterswoordvoerder hebben zo'n 500 Ivoriaanse fans de reis moeten annuleren. En het weer nog vanavond en vannacht. Regen, ook morgen regen, vooral in het oosten en maximaal 16 tot 19 graden.
1: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Vanaf nu geldt op de A7 tussen Purmerend en Hoorn een trajectcontrole in beide richtingen. Automobilisten worden geregistreerd tussen hectometerpaal 17,7 en 27,5. Rijden zij gemiddeld te hard, volgt een boete. In de richting Hoorn naar Purmerend is de controle al sinds januari actief. 1 op de 6 automobilisten rijdt te hard op dit traject, met snelheden ruim boven de 200 km per uur. Op dinsdag 30 juni vervangt de gemeente Edam-Volendam 3 defecte brandkranen in Edam. De werkzaamheden vinden plaats tussen 7 en 3 uur in de Gevangenpoortsteeg, de Bult en de burgemeester Versteegsingel. De Gevangenpoortsteeg en de Bult zijn die dag volledig afgesloten voor verkeer. De burgemeester Versteegsingel blijft gedeeltelijk toegankelijk en de doorgang voor verkeer blijft behouden. Dinsdagavond rond 7 uur botste op de Noorderweg in Purmerend een scooter tegen een auto. Door een fout in de voorrangsregeling reed de scooter vol tegen de zijkant van de personenauto ter hoogte van het fietspad Klaadijkerweg. De scooterrijder is ter plaatse behandeld en daarna naar het ziekenhuis vervoerd. Beide voertuigen zijn afgesleept.
2: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
3: LOVE Verkeer.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De spits verloopt zoals gebruikelijk op donderdagmiddag behoorlijk druk. Er staan veel files die zo'n 10 minuten vertraging opleveren. Zoals de A4 van Amsterdam naar Den Haag tussen Bad Hoeverdorp en Roelofarensveen. De A2 Amsterdam richting Utrecht tussen knooppunt Holendrecht en Breukelen. Op de N201 heb je een kwartier vertraging. Van Hoofddorp naar Uithoren voor de aansluiting met de N196... Op de A9 is het ook druk, van Amstelveen naar Alkmaar tussen Beverwijk en Akersloot. Daar sta je 10 minuten in de file. En op de N207 van Hillegom naar Alfa aan de Rijn heb je ook 10 minuten oponthoud tussen de afritten Abbenes en Nieuwveen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Spijt van de 3J's. En daarvoor Waylon met Happy Song. Ja, nog ruim een uurtje wachten. Straks om 7 uur dan zijn we er weer met een spiksplinternieuwe uitzending van Zulke Zorgen. Vlinderkind. Het klinkt als iets liefs, iets onschuldigs. Maar helaas is er helemaal niets moois of liefs aan de vlinderziekte. Zoals epidermolysis bullosa, afgekort EB, ook al wordt genoemd. Deze erfelijke ongeneeslijke huidaandoening zorgt voor een verstoorde hechting van de verschillende huidlagen. Nou, daar gaan vanavond, als het goed is, met een telefonische verbinding, Wendy Bos en Ineke Zaal van alles over vertellen. Zij zijn verbonden aan de stichting Vlinderkind en proberen via deze stichting niet alleen de naamsbekendheid van de ziekte te vergroten, maar ook de bewustwording creëren rondom deze vreselijke huidaandoening. We gaan nu in elk geval verder met een mooi liedje van Cher, Strong Enough.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Op woensdag 1 juli gaat het Edamse kaasmarktseizoen van start. Burgemeester Daan Prevo van Valkenburg luidt als eregast de openingsbel in aanwezigheid van burgemeester Rick Beukers van Edam Volendam. In juli verwelkomt de kaasmarkt ook augurkenkoning Oos Kesbeke op 8 juli, tattoo-goeroe Henk Siefmacher op 15 juli en cabaretière Brigitte Kaandorp op 22 juli als eregasten. 25 jaar na het ontstaan van Chaotic repeteren de 7 leden in Purmerend voor hun jubileumconcerten later deze week in Utrecht. De band ontstond in 2001 uit het talentenprogramma Starmaker. Hun eerste single, Damn, I Think I Love You, werd destijds de bestverkochte single van het jaar. Martijn Terporte vloog speciaal over vanuit het Amerikaanse Nashville, waar hij woont en een cocktailbar heeft. Rijkswaterstaat stelt alle grote onderhoudswerkzaamheden aan wegen in Nederland voor 2027 en 2028 uit, wegens begrotingstekorten. In totaal wordt 92 kilometer asfalt niet vervangen en krijgen 94 viaducten geen onderhoud. Ook rioleringen en wegmarkeringen worden niet onderhouden. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat moet prioriteiten opnieuw bepalen.
1: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

Gouden Droom van Harme Veerman en Kees Sombroek. Dat was het ene laatste nummer van deze middagritme. Morgenmiddag ben ik er gewoon weer van 5 tot 6. Vanavond om 7 uur, dan is het natuurlijk een stuk zorgen. En zometeen na de reclame in het nieuws komt het leuke programma van Lucas Houtendorp. Hitmix van de Lage Landen. Ik sluit af met een prachtig mooi nummer van Gordon Lightfoot. Sundown. Doei!

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
2: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
3: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
4: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
5: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In het onderzoek naar een dodelijk verkeersongeluk in Zeeuws-Vlaanderen is een verdachte aangehouden. De politie wil niet zeggen wie het is. Aan het begin van de middag reed een auto in de buurt van Hulst in op 14 fietsende schoolkinderen en 2 volwassenen. 2 kinderen en een docent kwamen om het leven. 4 kinderen raakten zwaar gewond. De auto zou in een bocht van de weg zijn geraakt en op het fietspad terecht zijn gekomen. De groep was van een basisschool in Aksel en ging op schoolkamp. In een school in Vogelwaarde is opvang geregeld voor ouders en kinderen. Woningcorporaties verhogen de huur in de sociale sector dit jaar met gemiddeld 3,6%, meldt brancheorganisatie EDES. De stijging is minder groot dan vorig jaar. Toen was het 5%. Het plan om duizenden wetenschappers en studenten te screenen voor ze toegang zouden krijgen tot gevoelige informatie gaat niet door. Minister Letchert van Onderwijs heeft de Tweede Kamer geschreven dat het plan moeilijk uitvoerbaar is. De bedoeling was om 8000 buitenlandse en Nederlandse wetenschappers en studenten die met gevoelige kennis willen werken grondig te screenen. Nederland wil maatregelen nemen omdat er zorgen zijn over mogelijke infiltratie door buitenlandse regimes in de Nederlandse wetenschappelijke wereld. De ophokplicht voor pluimvee vanwege vogelgriep is landelijk opgeheven. Die gold alleen nog in de Gelderse Vallei, de regio waar veel pluimveebedrijven zitten. Staatssecretaris Erkens heeft deskundigen geraadpleegd die de kans op vogelgriep nu inschatten als matig tot laag. Eind april werd de ophokplicht al opgeheven in de rest van Nederland. Dan nog het weer. Bewolkt en van het westen uit steeds meer regen. Het is een graad of 17. Ook vanavond en vannacht nog buien. Morgen blijft het bewolkt, soms wat regen en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
7: Hoge energierekening? BKS spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30% tot 50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam. Die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.
8: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreid de tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.

0: Testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
1: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet? Wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.
2: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mik Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Edsteur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
1: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
3: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smartspeaker of via Siri.
4: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In het onderzoek naar een dodelijk verkeersongeluk in Zeeuws-Vlaanderen is een verdachte aangehouden. De politie wil niet zeggen wie het is. Aan het begin van de middag reed een auto in de buurt van Hulst in op 14 fietsende schoolkinderen en 2 volwassenen. 2 kinderen en een docent kwamen om het leven. 4 kinderen raakten zwaar gewond. De kinderen die het hebben zien gebeuren worden opgevangen in een buurthuis, zegt verslaggever Jeroen Gortworst.
5: De burgemeesters van Hulst en Terneuzen zijn daar ook langs gegaan om te kijken hoe het daar gaat. We weten dat het een schoolklas is uit het dorpje Aksel. En ook op die basisschool is er een soort bijeenkomst. Ouders kunnen daar naartoe komen. Ook andere kinderen kunnen daar naartoe komen. En die school zegt in grote shock te zijn en vraagt ook om privacy te respecteren.
4: De auto zou in een bocht van de weg zijn geraakt en op het fietspad terecht zijn gekomen. Ouders die met Ryanair vliegen met kinderen zijn verplicht om een stoel naast hun kind te reserveren tegen betaling. De Britse toezichthouder gaat onderzoeken of dat wel mag. Bij andere maatschappijen is stoelreservering een optie. Ryanair is de enige die het verplicht stelt. Volgens Ryanair gaat alles volgens de regels. Het plan om massaal buitenlandse wetenschappers door te lichten gaat niet door. De screening zou nodig zijn om te voorkomen dat gevoelige kennis zou weglekken naar het buitenland. Maar volgens minister Letchert is het geen doen om per jaar 8000 van zulke onderzoeken te doen. Het WK voetbal in de Verenigde Staten, Canada en Mexico staat op het punt van beginnen. De openingsceremonie met onder meer Shakira begint over een half uurtje. De eerste wedstrijd wordt gespeeld tussen Mexico en Zuid-Afrika in het Azteca Stadion in Mexico-stad, vertelt commentator Anne de Jong.
6: 80.000 mensen kunnen erin, fameus vanwege de akoestiek die daar is en ook fameus vanwege de wedstrijden die er al gespeeld zijn. In 1970 wordt gezegd de mooiste WK-wedstrijd ooit waar Pelé schitterde. En ook de hand van God van Maradona was op dat veld. Het wordt wat dat betreft in ieder geval een gekhuis. Op de eerste dag van het WK om 9 uur wordt er afgetrapt.
4: En het weer nog vanavond en vannacht bewolkt en regen of motregen en een graad of 11. Ook morgen geregeld regen, vrij fris. Dit was het NOS Journaal.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

Goedenavond. Sorry, neem me niet kwalijk. Een kikkertje, Michael. Het is donderdagavond en het is de tweede donderdag van de maand. Dus tijd voor de blues. En wij openden met een hele speciale Summertime. Weer vanavond lekker bijzondere blues van bekende, hele bekende gasten allemaal in mijn programma. En aan het eind nog een nieuwtje, jawel. Dit was Big Mama Thornton van het album Stronger Than Dirt. Met James Burke Oden, harmonica, Fred Bilo, drums, Walter Horton, harmonica, Eddie Boyd, piano en Jerome Arnold, bas. 1969 reeds. Stronger Than Dirt heet het album. Lekker rauw gezongen. Summertime, Big Mama Thornton. We gaan naar een man die ook inmiddels al niet meer onder ons is. Die is in 2014 overleden. Ik heb het over Jack Bruce. Werd die Big Mama Thornton maar 57. Jack Bruce ook maar 71. He. Allemaal niet zo oud. Er kwam vlak voor zijn overlijden een album uit. Dat heet Silver Rails. Robin Trauler gitaar. Malcolm Bruce. Dat is een van zijn twee zoons. Gitaar. Frank Tonto, drums. En Rob Cass, percussion. Rob Cass, percussion. Uitgekomen 25 maart 2014. Jack Bruce zijn album Silver Rails. En van dat album draai ik een nummer. En dat gaat over Margaret Thatcher. De toenmalige, of een oud-president, premier van Engeland. En dat was niet een vriendin van deze Jack Bruce. Maar daar heeft hij wel een nummertje over geschreven. En dat noemde hij Rusty

Dat was Jack Bruce met zijn Rusty Lady. En Jack Bruce is natuurlijk jarenlang de drummer van The Cream. Een van de oprichters samen met Ginger Baker. En Eric Clapton, jawel, Jack Bruce. Bijzondere man. Ook jammer genoeg niet zo erg oud geworden. Maar goed, heel veel muziek ook achtergelaten. Deze Jack Bruce, de bassist van Cream. Ex-bassist van Cream, ja. Het album heet Silver Rails uit 2014. We gaan weer terug naar 1979. We zijn live in Parijs. Ik weet niet precies waar, maar dat is ook niet zo belangrijk. Het is live in Parijs. Hij was veel in Parijs, deze Amerikaanse bluesknakker. Ik heb het over Luther Allison. Van 17 augustus 1939 tot 12 augustus 1997. Dus ook niet zo erg oud geworden. Even in de 60, hè? Ja, 65, 67. Niet oud, nee. 58, ja. Als ik het goed heb, als ik even goed heb. Nou, dat is ook niet zo belangrijk. Maar goed, niet oud. Luther Allison. Hij is veel in Parijs, heeft hij opgetreden. Hier doet hij dat met James Solberg, ritmegitaar. Sid Vickfield, piano. Kenny Berdol, bas. En Danny Smith, drums. Hij speelt zelf natuurlijk uitermate goed gitaar. En hij zingt lekker. Het is een tribute to Hound Dog. Dat zal dus wel ter nagedachtenis aan Hound Dog Taylor zijn. Hier is Luther Allison.

0: 202 from New England. Bonsoir. Thank you very much.
1: Dat was Luther Allison live in Paris met James Solberg, Sid Vickfield, Kenny Burdol en Danny Smith. 1979. Tribute to Hound Dog. Ja, en heb je het over Luther Allison, dan kom je natuurlijk gauw uit bij zijn zoon Bernard Allison, die ook aan de weg timmert. Bernard Allison is van 26 november 1965 en heeft aan het eind van de carrière van zijn vader ook heel veel in diens band gespeeld. Bernard Allison. U hoort hem hier met op de bas, gitaar George Moye. Op de drums Steve Potts. Ritmegitaar Dylan Salver. En even kijken, dit nummer. Op saxofoon José James. Heel bijzonder. Bernard Allison van het album Highs and Lows uit 2022. Nog vrij nieuw dus. I Gave It All. Hier is Bernard Allison.

Bernard Ellison met I Gave It All van het album Highs and Lows uit februari 2022. Dan gaan we naar een man die ook niet zo erg oud geworden is. Ja, het is treurig. 69 slechts, Craig Allman. Nou, dan weten we wel, het is een ontzettende beroemde naam, de Allman Brothers Band. Daar was hij een onderdeel van al die broers. En ja, hij kwam uit Nashville 8 december 1947 en overleden 27 mei 2017. Dus ook pas 69. Ja, jammer. Craig Allman. Je hoort hem hier vanaf het album Searching for Simplicity uit 1997. Met een heleboel medespelers, ga ik niet allemaal opnoemen. Zal ik een paar bekende even kijken? Ik dacht dat het speelt toch een bekende. Derek Trucks op de slide-gitaar van de Trucksband. Derek Trucks samen met zijn vrouw. Craig Allman natuurlijk, keyboards, orgel, piano en vocals. En meer belangrijke figuren. Nou ja, het zijn allemaal goede muzici. Maar kan ik zo gaan niet opnoemen. Hier is Craig Allman met het nummer I've Got News For You. I've Got News For You. Searching for Simplicity is het album uit 1997.

Ja, toch wel veel overleden heren geweest. Behalve dan de Bernard Ellison, maar deze Craig Allman ook. Die ze uitgehoorde. Searching for Simplicity was het album uit 1997. I've got news for you. Nou, ik heb ook nieuws. Er komt een springlevende dame voorbij nu. En daarna nog een hele nieuwe. We gaan naar Anna Popovic. Geboren in Belgrado, Servië. Op 13 mei 1976, dus die kan nog prachtig. Die is dan ook net 50, hebben een groot feest gehad. Ja, niks van gemerkt, maar goed. Anna Popovic. 13 mei, dat zei ik al, 1976. U hoort er hier met Claudio Giovagnoli, Saxen. Davide Guidoni, trompet. Michele Papadilla, keys. Buzz Burns, bas en backing vocals. En Jerry Kelly, drums en backing vocals. En Anna Popovic zelf speelt natuurlijk de gitaar en zingt. Het album heet Live for Life. Van 15 mei 2020 is het uitgekomen, opgenomen in november 2019. Dus allemaal nog net voor die vermaledijde coronacrisis van de wereld. Hier is Anna Popovic met More Better Life.

Dat was Anna Popovic met More Better Life. Van het album Live of Live for Life. Live for Life, Live for Live. Ja, net hoe je het uitspreekt, hè. Het is Amerikaans, je weet het nooit. Claudio Giavognoli, Saxon, Davide Guidoni, trompet. Michel Papadia, keys. Bud Burns, bas. En Jerry Kelly, drums. 15 mei 2020 uitgekomen dit album, Anna Popovic. Dan gaan we naar een, ja, volgens mij nog jonger iemand, maar ik heb heel weinig gegevens van haar. Ze kwam nieuw uit mijn computer opduiken. De debuutalbum stamt uit 2011. En de laatste die kwam uit 2014, die heet toevallig ook Live My Life. Maar het andere was Live For Life van Anna Popovic. Dit is Live My Life. Ik heb het over Sena Erhard. Zij komt uit Minnesota en zij heeft ook een master degree in healthcare administration. Dus zij heeft even doorgeleerd en is toen de muziek ingegaan. Ik weet niet wanneer ze geboren is, maar ze is vanaf 2010 professioneel muzikante. En muzikus. En dat zou betekenen dat ze ja, half 80 jaar begonnen is met leven. Dus geboren is ergens. Ik weet het niet. Ze is geboren in Rochester, Minnesota. En ze speelt gitaar. Dat deed haar vader in allerlei bandjes, lokaal ook. En nu is ze dus professioneel. Ze heeft gezongen bij B.B. King, Coco Taylor, The Fabulous Thunderbirds. En, hey, Luther Ellison, daar heeft ze ook bij gezongen. Dus ze heeft het goed geleerd, dat kan je al zeggen. Hier is Sena Erhard met een nummer van haar debuutalbum uit 2011. Leave the Light On. Dat is natuurlijk een hele beruchte titel in de bluesmuziek. Ook groot gemaakt door Bret Hart. Leave the Light On. En van dat album hoort u van mij Last Chance. Hier is Sena Erhard.

Dat was Shayna Erhard. Last Chance. Nou, ik heb nog een beetje over en ik wieg u lekker naar de reclame en het nieuws van 8 uur in het tweede uur in met B.B. King, met een beroemde song van B.B. King over zijn gitaar Lucille. Tot na 8 uur.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis. Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smartspeaker of via Siri.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het aantal doden als gevolg van het verkeersongeluk in Zeeland is gestegen tot 4. Een kind dat zwaargewond naar het ziekenhuis was gebracht is overleden. Bij Vogelwaarde in de buurt van Hulst reed een auto in op een groep fietsende schoolkinderen en hun begeleiders. 3 kinderen liggen zwaargewond in het ziekenhuis. Iemand van 19 jaar is aangehouden. De politie wil er verder niets over zeggen. De Britse premier Starmer heeft verzekerd dat hij er alles aan zal doen om het Verenigd Koninkrijk veilig te houden. Starmer reageerde op het vertrek van zijn minister van Defensie Healey. Die is ontevreden over een gebrek aan investeringen in de krijgsmacht. Volgens hem houdt Starmer zich niet aan de afspraken om de defensieuitgaven te laten stijgen. Starmer, leider van Labour, staat onder zware druk om af te treden, maar weigert zijn post als partijleider en daarmee als premier op te geven. De zilveren Nipkow-schijf, de belangrijkste juryprijs voor televisie, gaat dit jaar naar De Afhaal-Chinees Thuisbezorgd over de gevolgen van adoptie. De documentaire serie van Omroep Zwart is een vervolg op De Afhaal-Chinees van 3 jaar geleden. Maker Chen van Binsbergen is blij met de prijs, maar heeft er ook een dubbel gevoel bij.
3: Dat we zo ontzettend veel erkenning voor de serie krijgen. Maar ik realiseerde me ook dat eigenlijk sinds we zijn begonnen, dat er eigenlijk wettelijk gezien heel weinig is veranderd voor geadopteerden.
2: En op dit moment is de openingsceremonie van het WK voetbal bezig in Mexico-stad. Het gerenoveerde Mexico City Stadium is met 83.000 toeschouwers helemaal uitverkocht. De show staat in het teken van Mexicaanse zang en dans.
4: Bienvenidos a Mexico, people of the world, welcome to Mexico.
2: Ook Shakira en Burna Boy gaan optreden. Over een uur is de aftrap van de openingswedstrijd tussen Mexico en Zuid-Afrika. Het weer vanavond en vannacht bewolkt en regen. Morgen geregeld regen, ook wat zon en een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
5: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 5454 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
6: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
7: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Centrum Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Centrum Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 5:30 morgens tot 5:00 middags.
8: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
9: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korfdakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam.
10: Winkelcentrum Havenhof. Edsteur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
11: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel.

0: Ja, daar zijn we weer aan de andere kant van 8 uur. En deze kon ik er niet onthouden. Het is geen hi-fi kwaliteit. Dus er is niks met uw speakers. Er is niks met de ontvangst. Er is niks met de uitzending. Dit is gewoon de opname uit de Oosterpoort in 2000. 6 mei 2000. Erwin Java, gitaar. Daniel Lohuis, gitaar. Die was de gast, hè? Herman Dijnen, bas, gitaar. En John Legrand, harmonica. En op de zangstem hoorde nu natuurlijk Harry Musquet. Oftewel, dit waren QB en zijn Blizzards. Live in de Oosterpoort in Groningen. Vandaar de wat merkwaardige kwaliteit. Maar ik wilde u de sfeer even mee laten proeven van dit vrij lange nummer. De Hobo Blues van John Lee Hooker. Hoboing, dat was vroeger in Amerika vast pandoer. Als je geen geld voor een treinkaartje had, dan sprong je achterop een langzaam rijdende trein. Dus die een heuvel opging of die voor een stoplicht even moest wachten, weet ik veel. Dan sprong je erachterop en dan liet je zo meehangend meerijden. En dat was heel gevaarlijk, maar het werd heel veel gedaan. Hoboing. En daar heeft John Lee Hooker een uitermate mooi nummer over geschreven. En dat zong Harry Musquet hier. En werd ondersteund door de andere leden van The QB en The Blizzards Band. 6 mei 2000. Hij stond op dat podium live omdat hij 35 jaar lang bluesartiest was in dat jaar. Ja, Harry Musquet. Hij is niet meer onder ons. Hij was van 10 juni 41 en is gestorven op 26 september 2011. Dus net aan 70 jaar, niet zo erg oud natuurlijk. Ja, dat heb je wel eens met die mensen. En dan gaan ze er zomaar tussenuit. Heel jammer. Hij is aan die rotziekte gestorven. QB and the Blizzards, Oosterpoort Groningen. Met de Hobo Blues. Ja, en ik ontkom er niet aan, net als in het eerste uur. Er zijn veel gestorven gasten in dit uur ook alweer. Het begint al met de man die het aankondigt, Kees Schrama. Met zijn programma bij Dick de Winter, de producer bij de Tros. Ook al overleden. Tros Session was het programma. En dan lag je elke donderdagavond met de cassette deck recorder aan de radio gekluisterd. Een uur lang. Die hadden blues, die hadden jazz, die hadden alles en nog wat. Hip-hop, dansen, wat er toen allemaal al bestond. Dit komt uit 1980 en dat is met Shaky Sam. En die is in 1981 overleden. Ja, je wil het niet weten. Het is vreselijk. David Gadeur op de piano. Jan de Jong basgitaar. Rini Raukema drums. Zo traden ze toen de tijd ook op in de jazzclub Mokinol in Adam. Simon Vlietstra heet hij eigenlijk, maar zijn artiestennaam was Shaky Sam. Hier is Help Me.
1: Nou, terwijl Simon dan even zijn gitaar toch weer afdoet, kan ik misschien nog iets zeggen over deze muziek waarbij het zeer moeilijk is om je voeten stil te houden. Stormachtig, keihard en swingend, rechtverzeraad muziek ook wel, wordt het zo genoemd. En dan kan ik u zeggen dat het volgende werk van Shaky Sam zelf is. En het vorige, dat heeft u kent. Trouwens, het eerste stuk was een stuk van een bekende blueszanger, Lightning Hopkins, Big Car Blues. En dit stukje is dus van hemzelf. En als die nu zo weer is, dan ga ik het aankondigen. Gaat harmonica spelen. The Supermarket Game.
2: Excuse, help me, babe.
3: I can't help you.
2: Help me, babe.

Dat was Shaky Sam bij Session van Kees Grama. Met David Gardeur, Jan de Jong en Rini Ruikeman. 1980, help me. Ja, het is Magic. En zo heet het volgende album ook. Het is It's Magic uit 1989. Want ik heb een levendig iemand voor u. Maar hij is weinig actief. Ik zie bijna geen nieuw materiaal. Bijna, ik zie helemaal geen nieuw materiaal meer van hem. Ik heb het over Magic Frankie. Frank van den Berg, de eerlijkste bluesgangster van Nederland, werd hij in zijn actieve tijd genoemd. Hij is een onopvallend mannetje, maar goed, hij maakte wel hele mooie muziek. Magic Frankie in zijn Blues Disease. Ook op de jazzclub geweest, maar toen was de jazzclub aan het verbouwen. Toen had hij op in dat voorzaaltje van de Noel. Dat was supergezellig. We zaten met z'n allen op de trap. Dat was heel, de oude Noel nog, hè? Niet die single van nu. Dan hebben we hier Magic Frankie weer eens een keer. Ja, It's Magic heet het album. En daar draai ik het nummer van. Master of the Blues, want dat was hij echt, hoor. Met op de bas Jeroen Zwetsloot. Op de drums Koen van den Berg. Op de toetsen Michael Breukers. Percussie Paquito Montana. Saxofoon Jan Koper. Trombone Jel Jongen. En Ruud Breuls, de trompetist van het Metropoolorkest. Ja, geweldig. Hier is Magic Frankie van het album It's Magic 1989. Master of the Blues.

Dat was onze vriend Magic Frankie, Frank van den Bergen. Met zijn Blues Disease. Master of the Blues van het album It's Magic uit 1989. Ja, die leeft dus nog, Magic Frankie. Tenminste, ik heb geen berichten, bekende dingen, dat hij overleden zou zijn. Maar ja, ik lees en hoor niet zoveel nieuwe spullen meer van hem. Dus als je luistert, Frank, kom op. Nieuwe muziek, eruit. Dat kan makkelijk. Hoe ouder je wordt, hoe meer je meemaakt, hoe beter de blues wordt. Yes. Dan gaan we naar een... ja, je hebt het wel eens over een zootje ongeregeld. Om het zomaar eens grof te zeggen. Maar dit is een zootje geregeld. Ja, want het is wel een mooie band, hoor. Twee broers en een vriend. En ze spelen rock, psychedelische rock... en bluesrock. Nou, dat weet iedereen die er naartoe gaat. En ik weet zeker dat ik één mij bekende Volendammer... hij heet Kees Tol, ik ga verder niet zeggen. Hij heeft geen bijnaam, dat weet ik wel. Hij zit ook in de muziek, Kees Tol. Hier is voor jou, jongens, speciaal De Wolf. De Wolf, ja. Een jonge groep muziekleeuwen. Pablo van der Poel, Luca van der Poel en Robin Pizzo. En die Pizzo, die speelt Hammond Orgel. Die is ook van de groep Orgel Vreten. Pablo is de gitarist en Luca is de drummer. Het is een geweldige Nederlandse bluesrockband uit Limburg. Ja, daar komt ook goede muziek vandaan, hoor. Ja, ja, ja, is echt waar. De Wolf van het album Live and Out of Sight It. Huh? Oh nee, dat lees ik verkeerd, dames en heren. Ja, het is, ik moet ook gauw een nieuwe bril kopen. Ja. Live and Out of Sight 2. Er is dus ook een 1, die heb ik niet. Maar ik heb hier wel nummer 2. En van dat album, Live and Out of Sight 2, uit 2019... hoort u het nummer Sugar Moon. Hier is De Wolf.

Ja, de gebroeders Pablo en Luca van der Poel en de vriend Robin Pizzo samen vormend De Wolf. Een lekker, lekkere band. 14 juni 2019 uitgekomen, Live and Out of Sight 2. En u hoort het nummer Sugar Moon. Dan, nog zo'n actieveling. Die staat ook heel veel op YouTube. En die is ook in de Discord, maar ook in Ol geweest. De Wolf nog niet, geloof ik. Nee, maar misschien kan het ook niet vanwege de bouw van het gebouw. Maar goed, wie weet. Ja, dat is een beetje rustig. Maar ik heb het hier over Ralf de Jong. Met Lau Leo op de bas. Dave von Raven, jawel, van de Kik, met op zijn gitaar. En Marcel Fakkers. Het is 30 oktober 2007 uitgekomen, dit album. Van de vele die hij al gemaakt heeft. Just Ralf. Just Ralf. En daar speelt hij zijn eigen prachtige, mooie bluesmuziek. Van het album van Ralf de Jong, Our World.

Ja, Onze World of Our World van Ralf de Jong van het album Just Ralf. Met Lau Leo, Dave van Raven en Marcel Vakkers uit 2007. Dan gaan we naar nog een hele actieve artiest. En dat is wel een van mijn een van mijn idolen. Ik heb hem een keer live mogen zien in Purmerend. En het was een heel goed concert. En die man die bedenkt ook veel. Is een aanhanger van allerlei moderne blues gasten. Die een voorbeeld voor hem geweest zijn. Walter Trout, Jimi Hendrix, Johnny Hooker, Freddie King, Willie Dixon. En zijn grote idool Rory Gallagher. De jongstorven Ierse bluesman. Ik heb het over Julian Sass. Uit, waar komt hij vandaan? West, Maas en Waal. Beneden de Leeuwen in Brabant uiteraard. Ja, geweldig mooi. Hij is van 29 mei 1970. Hij kan dus nog jaren mee. En gelukkig doet hij dat ook. Met een heleboel muziek. Uit 2000 komt zijn album For the Lost and Found. Met Phil Poffet bas en Pierre de Hart, zijn jarenlange drummer, op de drums, juist. En Julian Sass gitaar en zang. Van dat album draai ik The Working Man's Blues.

0: Dat was de Working Man's Blues van Julian Sass. Met Phil Poffet bas en Pierre de Hart drums. 2000 van het album For the Lost and Found uit 2000. Julian Sass. Geweldige, goede, sympathieke bluesman uit Brabant. Maas en Waal, ja. Ja, het lijkt wel of iedereen sneller draait in deze aflevering van het Jazz en Blues Café. Want ik heb dit uur ook weer tijd over. Gek is dat zeg. Ja, nou, het is niet gek. Het geeft de ruimte voor mooie muziek. Uit 97 gaat u luisteren naar een live-opname. We begonnen in de Oosterpoort in Groningen. In 2000. In 97 stond daar een band. Nou, dat kent u allemaal. U herkent het ook meteen. Battlehouse. Met de vaste bezetting. Johnny en Guus Laporte. Han van Dam piano. Bob Dros drums. En Jan Willems Lichting op de bas. Hier komt een van de beroemdste nummers van Battlehouse. Uit de beginjaren, uit de 74, 75 jaren. Dat ze dat ook als debuut brachten op de jazzclub, maar ook in Eindhoven. Hier live uit Oosterpoort in Groningen, Battlehouse met, ja, laat het maar horen, Tineke.
1: En dit is een bekend titel van een hele andere album.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
2: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
3: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Na het dodelijk verkeersongeluk in Zeeuws-Vlaanderen is opnieuw een kind overleden. En daarmee is het dodental opgelopen naar 4. 3 kinderen en een leerkracht van een basisschool in Aksel. 3 kinderen raakten zwaar gewond. De groep was op de fiets onderweg naar een schoolkamp toen een auto hen aanreed. De schok op de school is groot, zegt waarnemend burgemeester Weerwind.
4: De school is verdrietig. Veel bijeenkomst, niet alleen vandaag, maar ook de komende dagen. En ze kunnen rekenen op de steun van de gemeente, niet alleen nu, maar ook de komende dagen.
3: Een man van 19 uit Hulst is aangehouden. President Trump zegt dat hij een voor vanavond geplande aanval op Iran op het laatste moment heeft afgeblazen. Volgens hem zit er schot in de onderhandelingen. Trump dreigde met aanvallen op Iraanse olieinstallaties, zoals het olieoverslag-eiland Gark. Na de melding van Trump dat hij niet aanvalt, daalden de olieprijzen en stegen de Amerikaanse beurskoersen. Vanaf morgen verloopt de aanmeldprocedure voor asielzoekers anders. Er gaan nieuwe Europese regels in. De bedoeling is dat de procedure efficiënter verloopt en er binnen een half jaar een beslissing wordt genomen. Nu duurt dat vaak nog jaren. Asieladvocaten zijn kritisch.
5: De nieuwe asielprocedure is heel erg gefocust op snelheid. Maar de snelheid moet niet ten koste gaan van de zorgvuldigheid. Ik denk dat je dan slechtere besluiten gaat krijgen. Onterechte afwijzingen of afwijzingen die in elk geval minder goed gemotiveerd zijn.
3: Asielzoekers die tot en met vandaag hun procedure zijn gestart moeten mogelijk nog wel jaren wachten. José Mourinho keert komend seizoen terug als trainer van Real Madrid. De club heeft dat officieel bekendgemaakt. Zijn naam zong al een tijd rond. Mourinho komt over van Benfica, waar hij nog een contract had tot volgend jaar. En het weer vanavond en vannacht bewolkt en regen of motregen en een graad of 11. Ook morgen geregeld regen, ook wat zon, vrij veel wind en 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitaircollecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kiri.
7: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreide tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl of onze social media.
8: Hoge energierekening? BKS spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30 tot 50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam. Die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.
9: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
10: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
11: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
2: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
3: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
4: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
5: Jan van der Putten met het NOS Journaal. President Trump zegt dat hij een voor vanavond geplande aanval op Iran op het laatste moment heeft afgeblazen. Volgens hem zit er schot in de onderhandelingen. Trump dreigde met aanvallen op Iraanse olieinstallaties, zoals het olieoverslageiland Gark. Na de melding van Trump dat hij niet aanvalt, daalden de olieprijzen en stegen de Amerikaanse beurskoersen. Overigens zegt Iran dat de zaak nog niet rond is. Na het dodelijke verkeersongeluk van vanmiddag in Zeeuws-Vlaanderen is een man van 19 uit Hulst aangehouden. De politie wil niet zeggen waarvan die wordt verdacht. Bij het dorp Vogelwaarde reed een auto in op een groep fietsende schoolkinderen en hun begeleiders. 4 kinderen en een leraar kwamen om het leven. 3 kinderen liggen zwaar gewond in het ziekenhuis. De politie mag ook in de zomer preventief fouilleren op het strand van Nesterlanden in Rotterdam. Burgemeester Schouten heeft het tot 1 oktober bestempeld als veiligheidsrisicogebied. Er is geregeld onrust door jongeren op het strand en daarom werd er al preventief gefouilleerd. En dat heeft volgens de burgemeester geholpen, zegt deze verslaggever van RTV Rijnmond.
6: Toen vertelde Schouten dat er zo'n 100 mensen waren gefouilleerd. Dat er wapens werden aangetroffen bij deze mensen. Een paar messen, pepperspray, boksbeugel, zelfs nog een patroon.
5: En vanaf morgen verloopt de aanmeldprocedure voor asielzoekers anders. Er gaan nieuwe Europese regels in. Zo moeten asielzoekers bij hun aanmelding voortaan zelf via een tablet hun gegevens invullen. En ze krijgen niet meer 2, maar nog maar 1 gesprek met de IND. De bedoeling is dat de procedure efficiënter verloopt en dat er binnen een half jaar een beslissing wordt genomen. Asielzoekers die tot en met vandaag hun procedure zijn gestart, moeten mogelijk jaren wachten. En het weer vanavond en vannacht bewolkt en regen of motregen. Ook morgen geregeld regen, ook wat zon, vrij veel wind morgen. En het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Op zaterdag 20 juni organiseert de Alliantie Markemeerdijken voor de laatste keer de Dag van de Bouw. Bij de projectketen aan de Hoge Dijk 1D in Katwoude kunnen bezoekers tussen 10 en 2 uur meegaan in de bus langs de dijkversterking tussen Katwoude en Volendam. De laatste bus vertrekt omstreeks 12:15. Volgend jaar zijn de werkzaamheden aan de Markemeerdijken vrijwel afgerond. FC Twente aast op doelman Kane van Oevelen van FC Volendam als opvolger van de vertrokken Titan. De 22-jarige keeper degradeerde afgelopen seizoen met Volendam en mag de club verlaten voor minder dan 1 miljoen euro. Ook Werder Bremen heeft interesse. Bij beide clubs krijgt van Oevelen een rol als tweede doelman achter de eerste keeper. Op woensdag 1 juli gaat het Edamse kaasmarktseizoen van start. Burgemeester Daan Prevo van Valkenburg luidt als eregast de openingsbel in aanwezigheid van burgemeester Rick Beukers van Edam Volendam. In juli verwelkomt de kaasmarkt ook augurkenkoning Oos Kesbeke op 8 juli, tattoo-goeroe Henk Siefmacher op 15 juli en cabaretière Brigitte Kaandorp op 22 juli als eregasten.
1: Zover het nieuws uit Edam Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

0: Goedenavond, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Premier Jetten heeft geschokt gereageerd op het dodelijke verkeersongeluk in de buurt van Hulst. Het afschuwelijke en heftige nieuws uit Zeeland overschaduwt vandaag alles, twittert de premier. Een auto reed in op een groep fietsende scholieren. Er vielen 3 doden en 4 zwaar gewonden. De chemische stof TFA is volgens Europese deskundigen schadelijker dan gedacht. TFA, een vorm van PFAS, zit in airco's en in pesticiden. De stof is mogelijk schadelijk voor ongeboren kinderen. De ophokplicht voor pluimvee vanwege vogelgriep is opgeheven. Vandaag werd die in de Gelderse Vallei ingetrokken. Dat was de laatste regio waar de ophokplicht nog gold. En het weer, vanavond en vannacht regen, morgen ook regen, vooral in het oosten. En het wordt een graad of 17.
1: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Vanaf nu geldt op de A7 tussen Purmerend en Hoorn een trajectcontrole in beide richtingen. Automobilisten worden geregistreerd tussen hectometerpaal 17,7 en 27,5. Rijden zij gemiddeld te hard, volgt een boete. In de richting Hoorn naar Purmerend is de controle al sinds januari actief. 1 op de 6 automobilisten rijdt te hard op dit traject, met snelheden ruim boven de 200 km per uur. Op dinsdag 30 juni vervangt de gemeente Edam-Volendam 3 defecte brandkranen in Edam. De werkzaamheden vinden plaats tussen 7 en 3 uur in de Gevangenpoortsteeg, de Bult en de burgemeester Versteegsingel. De Gevangenpoortsteeg en de Bult zijn die dag volledig afgesloten voor verkeer. De burgemeester Versteegsingel blijft gedeeltelijk toegankelijk en de doorgang voor verkeer blijft behouden. Rijkswaterstaat stelt alle grote onderhoudswerkzaamheden aan wegen in Nederland voor 2027 en 2028 uit, wegens begrotingstekorten. In totaal wordt 92 kilometer asfalt niet vervangen en krijgen 94 viaducten geen onderhoud. Ook rioleringen en wegmarkeringen worden niet onderhouden. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat moet prioriteiten opnieuw bepalen. Tot zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Dinsdagavond rond 7 uur botste op de Noorderweg in Purmerend een scooter tegen een auto. Door een fout in de voorrangsregeling reed de scooter vol tegen de zijkant van de personenauto ter hoogte van het fietspad Klaadijkerweg. De scooterrijder is ter plaatse behandeld en daarna naar het ziekenhuis vervoerd. Beide voertuigen zijn afgesleept. Bouwbedrijf HSB stopt met de ontwikkeling van de Hoogstraat in Edam. Tegenvallende verkoop en prioriteit voor grotere projecten zijn de redenen. Het plan is aangeboden op een platform voor ontwikkelaars, zodat een andere partij het project kan overnemen. In november is het 9 jaar geleden dat een grote brand de locatie verwoestte. De gemeente kocht de locatie in 2017 om regie te houden op toekomstige ontwikkeling. 25 jaar na het ontstaan van Chaotic repeteren de 7 leden in Purmerend voor hun jubileumconcerten later deze week in Utrecht. De band ontstond in 2001 uit het talentenprogramma Starmaker. Hun eerste single, Damn, I Think I Love You, werd destijds de bestverkochte single van het jaar. Martijn Terporte vloog speciaal over vanuit het Amerikaanse Nashville, waar hij woont en een cocktailbar heeft.
1: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis. Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
2: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet, wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.
3: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De gemeente Terneuzen gaat er alles aan doen om de betrokkenen bij het dodelijke ongeluk bij Hulst te ondersteunen. Dat zegt burgemeester Weerwind. Aan het begin van de middag reed een auto in de buurt van Hulst in op 14 fietsende schoolkinderen en 2 volwassenen. 3 kinderen en 1 volwassene kwamen om het leven. 3 kinderen liggen zwaargewond in een ziekenhuis. De auto zou in een bocht van de weg zijn geraakt en op het fietspad terecht zijn gekomen. De groep was van een basisschool in Axel en ging op schoolkamp. Er is een 19-jarige man uit Hulst aangehouden. De politie wil niet zeggen of hij de bestuurder is. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij een voor vanavond geplande aanval op Iran op het laatste moment heeft afgeblazen. Volgens hem zit er schot in de onderhandelingen. Trump dreigde met aanvallen op Iraanse olieinstallaties. Intussen zegt Iran dat de zaak nog helemaal niet rond is. De directeur van de jeugdzorgorganisatie Jeugd Lelystad is ontslagen. Uit onderzoek blijkt dat zij medewerkers bedreigde, vernederde, met camera's controleerde en mogelijk afluisterde, zegt de gemeente. Begin dit jaar bleek al dat er bij de jeugdzorgorganisatie misstanden waren. Ouders klaagden dat hun kinderen niet de zorg kregen die ze nodig hebben en medewerkers gingen naar de gemeente met klachten over onder meer de werksfeer. Jeugd Lelystad werd 5 jaar geleden juist opgericht om de zorg efficiënter te maken. Een strand in Rotterdam blijft de hele zomer veiligheidsrisicogebied. Op het strand bij Nesselanden gingen jongeren de afgelopen tijd met elkaar op de vuist. Bij preventieve controles heeft de politie allerlei wapens in beslag genomen. Daarom is het tot oktober aangemerkt als veiligheidsrisicogebied. Het weer, vannacht bewolkt en nog steeds regen of motregen en een graad of 11. Ook morgenochtend nog regenachtig, daarna droger met ook wat zon en het wordt een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
5: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmst 6 in Volendam.
6: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Edsteur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
7: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 54 54 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
1: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, gamepc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500 of kijk op btict.nl.
3: hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
2: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
3: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Het kabinet ziet niets in een nationaal verbod op wegwerpplastics, zoals sigarettenfilters en wegwerpvapes. Dat blijkt uit een kamerbrief van minister Van Veldhoven van Klimaat, minister Hermans van Volksgezondheid en staatssecretaris Bertram van Klimaat. Ook komt er voorlopig geen statiegeldregeling voor knijpzakjes voor drank, zeep of wasmiddel. Het kabinet ziet te veel juridische obstakels voor zo'n nationaal verbod en denkt dat deze producten, die schadelijk zijn voor het milieu, beter via Europese regelgeving kunnen worden uitgebannen. De fietsfabriek van Cannondale in Almelo gaat eind volgend jaar dicht. Dat heeft eigenaar Pondbike bekendgemaakt. De voorgenomen sluiting raakt 120 medewerkers. De fabriek in Almelo maakt uitsluitend fietsen van het merk Cannondale. En volgens Pondbike past de locatie daarom niet in de nieuwe strategie van het bedrijf. De fietsenproducent wil de productie van verschillende fietsmerken juist samenbrengen. Na Praag, Parijs, Madrid en Melbourne stelt ook Brussel een verbod in op elektrische deelstepjes. Volgens de lokale autoriteiten veroorzaken deze e-steps veel overlast en gevaarlijke situaties. In Brussel raakten vorig jaar ruim 600 mensen gewond na een ongeluk met een e-step. Dat was een toename van een kwart in vergelijking met 2024. Ook belemmeren geparkeerde deelsteps geregeld de doorgang op stoepen en pleinen. Het verbod moet volgend jaar ingaan. De openingswedstrijd van het WK voetbal is gewonnen door gastland Mexico. Tegen Zuid-Afrika werd het 2-0. Het eerste doelpunt viel al in de 9e minuut van de wedstrijd. Halverwege de tweede helft kwam Mexico op 2-0. Zuid-Afrika stond toen al met 10 man op het veld door een rode kaart. Later volgde nog een keer rood voor Zuid-Afrika en ook nog één voor Mexico. Buiten het stadion was het tijdens de wedstrijd wat onrustig vanwege demonstraties. Die waren er om verschillende redenen, zoals het bendegeweld in Mexico en onvrede onder leraren. Het weer vannacht bewolkt met regen of motregen en een graad of 11. In de ochtend eerst nog regenachtig, daarna droger met ook wat zon en het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
1: Etienne Verschuren met het NOS Journaal. De gemeente Utrecht wil in gesprek met de organisator van de marathon over wanneer in het jaar het hardloopevenement in de stad plaatsvindt, meldt RTV Utrecht. Directe aanleiding is het onwel worden van deelnemers door de warmte tijdens de laatste editie van vorige maand. Een 22-jarige man overleed 2 dagen nadat hij onwel was geworden. Na het evenement werden er vraagtekens gezet bij de keuze om eind mei een marathon te houden. De kans op warm weer is dan groter, wat het risico op een levensgevaarlijke hitteberoerte vergroot. De gemeente Terneuzen gaat er alles aan doen om de betrokkenen bij het dodelijke ongeluk in Zeeuws-Vlaanderen te ondersteunen. Dat zegt burgemeester Weerwind. Gistermiddag reed een auto in de buurt van Hulst in op 14 fietsende schoolkinderen en 2 volwassenen. 3 kinderen en een volwassene kwamen om het leven. 3 kinderen liggen zwaargewond in het ziekenhuis. De auto zou in een bocht van de weg zijn geraakt en op het fietspad terecht zijn gekomen. De groep was van een basisschool in Axel en ging op schoolkamp. Er is een 19-jarige man uit Hulst aangehouden. De politie wil niet zeggen of hij de bestuurder is. Het kabinet ziet niets in een nationaal verbod op wegwerpplastics, zoals sigarettenfilters en wegwerpvapes. Dat blijkt uit een kamerbrief van de ministers van Veldhoven en Hermans en staatssecretaris Bertram. Ook komt er voorlopig geen statiegeldregeling voor knijpzakjes voor drank, zeep of wasmiddel. Het kabinet ziet te veel juridische obstakels voor zo'n nationaal verbod en denkt dat deze producten, die schadelijk zijn voor het milieu, beter via Europese regelgeving kunnen worden uitgebannen. De openingswedstrijd van het WK voetbal is gewonnen door gastland Mexico. Tegen Zuid-Afrika werd het 2-0. Het eerste doelpunt viel al in de 9e minuut van de wedstrijd. Halverwege de tweede helft kwam Mexico op een 2-0 voorsprong. Zuid-Afrika stond toen al met 10 man op het veld door een rode kaart. En later volgde nog een keer rood voor Zuid-Afrika en ook nog één voor Mexico. Het weer vannacht bewolkt met regen of motregen. Het wordt een graad of 11. In de ochtend eerst nog regenachtig, daarna droger met ook wat zon en het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
1: Etienne Verschuren met het NOS Journaal. In een flatgebouw in Amsterdam-Nieuw-West is een grote brand uitgebroken na een explosie. Die vond plaats in een bijgebouw onder de flat. Een deel van het gebouw aan de Osdorperban is ingestort. Hulpdiensten zijn ter plaatse en gaan ervan uit dat er mogelijk meerdere slachtoffers zijn. Bij de brand komt veel rook vrij. Het flatgebouw wordt ontruimd en vanwege instortingsgevaar is een specialistisch team ter plaatse. Bewoners worden opgevangen. De gemeente Utrecht wil in gesprek met de organisator van de marathon over wanneer in het jaar het hardloopevenement in de stad plaatsvindt, meldt RTV Utrecht. Directe aanleiding is het onwel worden van deelnemers door de warmte tijdens de laatste editie van vorige maand. Een 22-jarige man overleed 2 dagen nadat hij onwel was geworden. Na het evenement werden er vraagtekens gezet bij de keuze om eind mei een marathon te houden. De kans op warm weer is dan groter, wat het risico op een levensgevaarlijke hitteberoerte vergroot. De fietsfabriek van Cannondale in Almelo gaat eind volgend jaar dicht. Dat heeft eigenaar Pondbike bekendgemaakt. De voorgenomen sluiting raakt 120 medewerkers. De fabriek in Almelo maakt uitsluitend fietsen van het merk Cannondale. En volgens Pondbike past de locatie daardoor niet in de nieuwe strategie van het bedrijf. De fietsenproducent wil de productie van verschillende fietsmerken juist samenbrengen. Na Praag, Parijs, Madrid en Melbourne stelt ook Brussel een verbod in op elektrische deelstepjes. Volgens de lokale autoriteiten veroorzaken deze e-steps veel overlast en gevaarlijke situaties. In Brussel raakten vorig jaar ruim 600 mensen gewond na een ongeluk met een e-step. Dat was een toename van een kwart in vergelijking met 2024. Ook liggen geparkeerde deelsteps geregeld in de weg op stoepen en pleinen. Het verbod moet volgend jaar ingaan. Het weer vannacht bewolkt met regen of motregen. Het is een graad of 11. In de ochtend eerst nog regenachtig en daarna droger met ook wat zon. En het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.